0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Dit is Bo, de omroep van de Bollenstreek.
8: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: De muziek van Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Wat is een leven zonder?

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Erin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hé, wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: uitervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs, de koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Een goede nachtrust begint bij een goede...

0: Goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
4: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
3: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
5: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
3: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jerenci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein over 6 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is in alle gevallen maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
14: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending mogelijk vogelgriep aangetroffen in Park Rusthof in Sassenheim. De ontwerpen van de Flower Parade Rijnsburg zijn bekend. Historicus zoekt beeldje uit de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. En de Katwijkse maatschappelijke organisaties kunnen weer subsidie aanvragen. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De A44 richting Amsterdam gaat vrijdag 19 juni eerder dicht. De weg sluit al om 10:00 ochtends tussen Noordwijkerhout en Burgerveen. Dat komt door extra werk aan het Lisserwegviaduct. Daar zijn oude asfaltlagen en puin gevonden. Verkeer rijdt om via de N434, A4, N208 en de N207. Het college van BMW van Lisse wil een tunnel bij de Keukenhofdreef. De tunnel komt onder de N208 bij de rotonde met de Stationsweg. Fietsers en voetgangers hoeven dan niet meer over de drukke weg. En de gemeente wil zo de verkeersveiligheid verbeteren. De gemeenteraad bespreekt het plan na de zomer. De inschrijving voor het Zuid-Hollands kampioenschap ringrijden is open. Deelnemers rijden op 25 augustus door het oude dorp van Katwijk aan den Rijn. Vanaf 7 uur steken zij ringen op het parcours. Inschrijven kan vanaf 6:30 bij de jurywagen. Meedoen is gratis en iedereen mag meedoen of komen kijken.

0: Mensen die dinsdag even een blokje om wilden lopen in Park Rusthof in Sassenheim stonden plotseling voor een dicht hek. Het park was tijdelijk gesloten op verdenking van vogelgriep en daarom tijdelijk niet te bezoeken. Aan de telefoon heb ik de voorzitter van Park Rusthof, Erik van het Hof.
1: Goedemiddag, Jordan.
0: Ja, Erik, dinsdag ging het park plotseling dicht. Wat was er precies aan de hand?
1: Ja, dat was eigenlijk een maatregel die wij op maandagavond genomen hebben. Omdat we zeg maar op maandag meerdere dode eenden in de vijver aantroffen. En ja, we hebben gelukkig een aantal hele goede vrijwilligers die ook wat kennis van zaken hebben. Een van die mensen, dat is een vogelaar, die zei van ja, dit zijn heel duidelijk de symptomen van vogelgriep. Want het is niet alleen de eenden, er lag ook een dode kraai bij. Dus toen we maandagavond hebben met elkaar overlegd, ja, wat doen we hier? En ja, eigenlijk is het voor ons de eerste keer dat we met vogelgriep te maken hebben. En ik heb maar vrij radicaal een besluit genomen van, weet je wat, we houden gewoon op dinsdagmorgen de poort dicht. We gaan eerst informatie inwinnen om te kijken van wat er wel en wat niet mogelijk is in geval van vogelgriep.
0: Ja, en wie wordt er dan ingeschakeld?
1: Nou ja, dinsdagmorgen ben ik gaan bellen met de NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit.
0: Ja.
1: Want dat is het meldpunt voor vogelgriep.
0: Okay.
1: En die hebben me heel goed te woord gestaan. En ja, de situatie ook uitgelegd dat we een park hebben in het dorp met een laag hek eromheen. Maar op het eiland ook de kinderboerderij. En die kinderboerderij, ja, daar zitten natuurlijk dieren die gevaar lopen in geval van vogelgriep.
0: Ja.
1: Wilde dieren is gewoon heel moeilijk om daar wat aan te doen. En dus vanuit de NVWA werd gezegd van ja, dit is toch wel een hele rigoureuze maatregel om het hele park af te sluiten. Concentreer je wat dat betreft op de kinderboerderij om te zorgen dat het virus daar niet toe overgedragen wordt.
0: Ja.
1: Nou, dat is een van de dingen die we dan opgepakt hebben. Ja.
0: Ja, we gaan het zo nog even hebben over de kinderboerderij. Maar het park is dus inmiddels alweer open. Maar ja, mensen horen vogelgriep en dan krijgen ze al gelijk de bibbers. Dus ja. Hoe groot is het risico voor bezoekers nu volgens de onderzoekers?
1: Ja, het risico voor overdracht op de mens is vrij laag. Het is nog niet 100% bewezen, maar het is niet aannemelijk dat mensen hier ziek van worden, hebben ze me verteld.
0: Okay.
1: Waar je wel mee moet oppassen is uiteraard met je, als je met de hond aan het uitlaten bent, dat die hond ook wegblijft van de beesten, van de dieren. Want het is niet uitgesloten dat een hond daar ziek van kan worden. Dat is zeker ook met de uitwerpselen van de eenden, als ze daar aan gelopen likken of wat dan ook. Dat is niet gezond voor in ieder geval dieren.
0: Nee.
1: En dat is wel ook een van de dingen die we dus ook dinsdagmorgen gedaan hebben bij het openen van het park. We hebben heel snel een poster gemaakt die we alle ingangen hebben gehangen. Met de mensen te waarschuwen voordat er vogelgriep is. En dat je dus op moet passen en geen contact moet zoeken. En te melden als er dode dieren zijn.
0: Ja, en dan gaan we nu het over de risico's hebben van de dieren die jullie in Park Rusthof hebben, de kinderboerderij. Wat betekent dit voor hun, tenminste eerst de dieren, maar ook de vrijwilligers?
1: Ja, nou ja, met de dieren betekent het dat ze opgehokt worden. Alle dieren. We hebben een hele mooie pauw die altijd niet alleen in het park, maar soms ook nog wel het dorp inloopt. En het is ons ook gelukt om die binnen te krijgen in een hok te zetten. Zodat die eigenlijk een soort quarantaine zijn. Ja. Om te voorkomen dat ze in contact komen met eventueel wilde vogels die besmet zijn.
0: En hoe lang moeten ze daar in quarantaine zitten?
1: Ja, dat is een van de vragen waar wij zelf ook nog mee zitten. Hoe lang duurt het voordat wij geen dode vogels meer vinden?
0: Ja.
1: En vandaag hebben we ook weer dode vogels gevonden. Dat is wel, moet zeggen, alle lof ook voor de dierenambulance uit Leiden. Die hebben afgelopen dagen ook veel werk verzet. En ook de medewerkers van de gemeente die de kadavers geruimd hebben. Maar de dierenambulance heeft vooral de versufte dieren meegenomen om ze uit hun lijden te verlossen. Maar ze hebben er ook voor gezorgd dat een aantal van die dieren dus nu opgestuurd zijn naar met een hele moeilijke naam, de DWHC. Het Dutch Wildlife Health Center in Utrecht, die het onderzoek doet om vast te stellen of het wel of niet vogelgriep is. Dus daar hebben ze, daar zijn nu de dieren, die zijn daar nu aangekomen, die gaan het laboratorium in. Ja, en dat zal enkele dagen duren voordat we daar de uitslag van hebben.
0: Ja, dat duurt nog wel even, maar morgen wordt al een hitteplan is er van kracht. Ja. Zaterdag staat er een sportfestival voor kinderen op de planning. Hoe gaat u daarmee om?
1: Nou, dat is eigenlijk een van de dingen. We hebben met de gemeente het overleg gehad en we hebben geconcludeerd dat als je het sportfestival beperkt tot eigenlijk het centrale gedeelte van het eiland in het park en dat je ver genoeg van de oevers vandaan blijft, dat eigenlijk de kans op besmetting of wat dan ook vrij klein is. Dat je, op het moment dat je natuurlijk bij de oevers kan, waar ook de eenden altijd zitten en een uitwerpsel hebben, loop je een zeker risico. Dus als je daar naar afstand van houdt, dan kun je dat festival goed in het midden houden. Ja. Het gras wordt regelmatig gemaaid en daar verwachten we eigenlijk geen problemen. We zijn zelf aanwezig bij het festival en we hebben ook met de organisator van het festival contact gehad. Van wat de beperkingen zijn, dat we dat met elkaar goed in de gaten houden. En we hebben ook met de gemeente hebben we net overlegd om de poster die wij gemaakt hadden, om die te gaan vervangen door eentje met wat meer concretere tekst. Ja. En aanwijzingen. En die gaan we bij alle zes ingangen, maar ook bij de bruggen van de eilanden ophangen.
0: Dat lijkt me een verstandig idee. Laatste vraag, Erik. Stel, uit het onderzoek komt uit dat het inderdaad vogelgriep is. Wat zijn dan de gevolgen voor het park en de kinderboerderij?
1: Ja, alle gevolgen kan ik moeilijk overzien. Betekent in ieder geval dat we de ophokplicht, zullen we echt, denk ik, verwacht ik, een aantal weken moeten volhouden. En daarna weet ik het nog niet. Maar ik ben ook bang dat zeg maar toch de behoorlijke populatie aan eenden, dat die op dit moment vrij uitgedund gaat worden.
0: Ja.
1: Dus dat is een op zich denk ik wel jammer voor het park. Maar het zijn niet alleen de eenden, we zien dus ook kraaien. Ik zag vandaag een ekster die dood in het water lag. En zo zullen er meerdere vogels zijn. En dat is natuurlijk altijd jammer dat die erop onder moeten lijden.
0: Ja. De komende dagen wordt dus duidelijk of er daadwerkelijk sprake is van vogelgriep. En tot die tijd is Park Rusthof toegankelijk. Ja. Maar blijf vooral opletten en van de oevers vandaan. Erik van het Hof, hartelijk bedankt voor deze toelichting. En succes de komende dagen.
1: Oké, graag gedaan.

0: De organisatie van de Flower Parade Rijnsburg heeft dinsdag de ontwerpen van de praalwagens voor de editie van 2026 gepresenteerd. Dit jaar is het thema muzikaal bloemenonthaal. En dat wordt uitgebeeld door 9 praalwagens, 2 muziekwagens en diverse met bloemen versierde auto's. De praalwagens worden gesponsord door verschillende bedrijven en organisaties voor behoorlijke bedragen, maar maken daardoor wel de parade mogelijk. Het vinden van sponsoren is een belangrijke taak die voor een deel wordt uitgevoerd door veilingman Kees van Egmond. Verslaggeefster Megan Voorbraak vraagt Kees wat zijn tactiek is.
1: Nou ja, daar heb ik eigenlijk geen tactiek voor. Ik bedoel, ik ken een hele hoop mensen op de veiling. Dus dan is het veel makkelijker om binnen te stappen en om te kijken of je ze over de streep kan halen. Een hele hoop drijven die zijn alleen geen jaren benaderd. Dus eigenlijk, dit jaar is het eigenlijk best heel intensief dat ik bedrijven op de veiling probeer binnen te halen.
2: Ja, want zijn dit allemaal bedrijven van de bloemenbedrijven of zijn er ook andere mensen die sponsoren?
1: Nou, de meeste die ik benaderd zijn bedrijven die met de bloemenhandel te maken hebben. Ook een hele hoop lijnrijders, een hele hoop exportbedrijven, maar ook bedrijven die zijdelings bij die bloemhandel betrokken zijn. Net transportbedrijven en zo, weet je wel. Die ook dagelijks op de veiling te vinden zijn. En die dan, die probeer ik dan op zo'n manier een beetje binnen te halen.
2: Ja, hoe overtuig je zo iemand? Wat is aantrekkelijk voor hun om mee te doen?
1: Nou, kijk, je moet al, of ze moeten al een klein beetje binding met die corso hebben. En als ze dat hebben, dan is het helemaal niet zo moeilijk om ze over de streep te halen. Ik geef ze meestal een week bedenktijd en dan sta ik er weer.
2: Hebben zij ook wel eens eisen dat zij zeggen van ik moet deze bloem erop hebben of ik wil dit erop?
1: Af en toe wel. Ik heb er tot nu toe eentje gehad die zei van joh, ik geef al jaren om dat ik eigenlijk een hekel heb aan aliums. En elke keer als ik dan die auto afgeleverd heb en ze hebben hem opgemaakt en ik zie hem, dan zitten er aliums op. Hij zegt dus, ja, dus ik heb hem nou eigenlijk met mijn hand op mijn hart beloofd dat hij geen aliums heeft op zijn auto, sowieso. Maar verder hebben ze eigenlijk niet zoveel wensen. Ze weten dat als ze een auto nemen of wat dan ook, dat ze dan toch wel waar voor de geld krijgen. Dat sowieso.
2: Gijs Ravensbergen, ja, wat was jouw rol hierin?
3: Mijn rol is, wij doen het hele jaar rond de organisatie van de corso. Ik begin als eerste met om te kijken hoe we de ontwerpen voor elkaar kunnen krijgen. Dat doen we in een CREA-groep. De CREA-groep bestaat uit een aantal personen. En wij duiken in november, december, voorafgaand aan het corso-jaar, gaan we al bij elkaar zitten. Om het hele traject van de ontwerpen, bloemen en zo, netjes voor elkaar te krijgen in augustus.
2: En jullie hebben dus, dan maken jullie tekeningen. Denken jullie dan al eerder van die past bij dat bedrijf, die past bij dat bedrijf?
3: Ja, dat doen we zeker. Dat doen we zeker. We kijken echt, we hebben een aantal vaste sponsoren, of in ieder geval mensen die de wagens ondersteunen. En we moeten wel in ons thema passen. We hebben elk jaar een ander thema. En dan kijken we welk pas bij degene die die wagen ondersteunt. Dan kunnen de gemeentes zijn, bloemenbedrijven, andersoortige bedrijven. We hebben ook dit jaar de provincie Zuid-Holland als deelnemer. En dan kijken we, wat vinden jullie leuk om in die wagen te vertalen naar een mooi ontwerp.
2: Zit er een beetje een verschil tussen een ontwerp voor een gemeente dan bij een commercieel bedrijf? Hebben zij een soort voorkeuren?
3: Ja, qua presentatie wel. Ja.
2: En waar moet ik dan aan denken?
3: Nou ja, de gemeentes willen wat algemener doen. Hè? Zorgen dat je de gemeente goed vertegenwoordigt. En met name een bloemenbedrijf, die wil. We hebben bijvoorbeeld de Flower Power in ons midden. Ja, dat is voor een bloemenbedrijf. Dat ga je straks zien in de tekeningen.
0: De gepresenteerde ontwerpen zijn te zien op rtvkatwijk.nl. De bijdrage was van Megan Voorbraak.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duinen-Bollenstreek.
1: Park Rusthof in Sassenheim is weer open voor bezoekers. Maandag en dinsdag zijn dode eenden en andere vogels gevonden. Mogelijk gaat het om vogelgriep. Het advies voor bezoekers is om watervogels niet aan te raken en honden aan de lijn te houden. De kinderboerderij blijft voorlopig dicht. De gemeenteraad van Katwijk neemt op 23 juni afscheid van wethouders Jacco Knapen en Emiel Soetendaal. Raadsleden houden dan verschillende toespraken om ze te bedanken en succes te wensen. Soetendaal was sinds 2022 wethouder voor onder andere welzijn en zorg. Knapen was wethouder voor zelfs 12 jaar. De opvolgers zijn Max van Duin, Wouter-Jan Vroeg in de Wei en Matthijs van Tuil. Een graafmachine heeft dinsdagmiddag een gasleiding geraakt in Voorhout. Dat gebeurde aan de Schoonoord. De brandweer kwam met spoed naar de plek. Omdat er gas vrij kwam, moest iedereen op afstand blijven. Leander kwam daarna om de leiding te herstellen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. De man van 57 overleefde dat niet. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. Het weer, zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Er staan een paar dagelijkse files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp over 8 kilometer. A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag wordt warm. In de loop van de dag stijgt de temperatuur naar ongeveer 28 tot 30 graden. De gevoelstemperatuur kan lokaal zelfs nog iets hoger uitvallen. Het is dan ook overwegend zonnig en droog en er is een hitteplan van kracht. De wind waait uit het zuidwesten tot westen en is meestal zwak tot matig. Langs de kust kan de wind af en toe ietsje sterker merkbaar zijn. Ook in de avond blijft het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt geleidelijk, maar het blijft nog geruime tijd warm.

0: De Oude Jeroenskerk is een van de bekendste historische gebouwen van Noordwijk. En bouwhistoricus Michel van Dam werkt momenteel aan een uitgebreid boek over de geschiedenis van die kerk. En tijdens zijn onderzoek stuitte hij op een bijzonder raadsel. Een eeuwenoud beeldje waarvan inmiddels ieder spoor ontbreekt. En juist dat verdwenen beeldje probeert hij nu terug te vinden. Michel van Dam is bij ons aan de telefoon. Dag Michel.
1: Ja, goedemiddag.
0: Tijdens je onderzoek voor jouw boek kwam je niet alleen een nieuwe informatie tegen, maar ook een mysterie. Wat vond je precies in de archieven?
1: Ja, voor het boek heb ik eigenlijk alle archieven nagespit en doorgeplozen. En overal waar ik maar iets kon nakijken, dat heb ik bekeken. En eigenlijk op een vrij laat moment in het hele gebeuren stuitte ik op een archiefstuk. Wat in het archief van de restauratie die in de jaren 70 heeft plaatsgevonden. Kwam ik een tekening tegen, een schetsje op, zo'n beduimeld stukje papier, van een beeldje met een contour daarvan getekend en een maataanduiding. En verder helemaal niets. Maar hoe het schetsje eruit ziet, maakt wel duidelijk dat het hoogstwaarschijnlijk ging om een heilige beeldje.
0: En waarom trok dan meteen jouw aandacht?
1: Nou ja, omdat ik het ten eerste, ik ken het tekeningetje niet. En ja, in de Jeroenskerk hebben in de middeleeuwen natuurlijk heel veel beelden gestaan. Net zoals overal in de Rooms-Katholieke kerken in Nederland. Maar tijdens de reformatie zijn die allemaal eruit gehaald. Hè. Je hebt natuurlijk de beeldenstormen gehad, waarbij alles aan gort werd geslagen. Ja. Nou, in Noordwijk was dat niet heel erg gewelddadig, maar ze zijn wel allemaal verdwenen, die beelden. Een aantal fragmenten die zijn teruggevonden tijdens eerdere restauraties. En die liggen nu bij de Laakhal. Dus ja, daarvan wist ik wel dat ze bestonden. Maar dit zou dus gaan om een nieuw beeldje wat ze, ja, dat denk ik dan, omdat dat in dat dossier zit van die restauratie. Ja. Misschien wat tijdens de restauratie gevonden zouden kunnen hebben.
0: Oké, en hoe bijzonder is zo'n beeldje dan? Zou dit een waardevolle aanvulling zijn voor de historie van de Oude Jeroenskerk?
1: Ja, zeker. Ja. Het is van die Jeroenskerk. Je hebt twee Jeroenskerken in Noordwijk. De Oude Jeroenskerk is natuurlijk waar het over gaat. Daarvan is eigenlijk niks bekend hoe die kerk er in de middeleeuwen uit heeft gezien. We weten wel welke altaren er hebben gestaan. We hebben best wel veel altaren in die kerk zijn daar aanwezig geweest. Wat ook duidelijk maakt dat het een hele belangrijke kerk was. Maar hoe die altaren eruit hebben gezien en wat voor beelden daarop hebben gestaan, ja, dat weten we niet. We weten er iets van vanwege die fragmenten die nog bewaard zijn gebleven. Maar dat is allemaal te weinig om daar een uitspraak over te doen. Ja. Dus als er een compleet beeldje ergens ontduikt, dat zou natuurlijk al fantastisch.
0: Ja, en een echt, beeld echt van een dat
1: geweldige aanduiding zijn.
0: Je hebt alleen een schets, hè, van dat beeldje. Je weet niet van wie het beeldje is of de kleur.
1: Nee, helemaal niet. Het is wel dat in datzelfde dossier, er zit een werktekening van de architect. Piet van de Sterren was dat destijds, restauratiearchitect. Maar het blijkt dat ze dus dat beeldje op een console hebben willen plaatsen en aan een pilaar vast hebben willen maken. En dat is eigenlijk de enige informatie die ik heb.
0: Ja, en je bent
1: Wat ik zei, ik heb er wel contact opgenomen met de zoon van Piet van der Sterren. Misschien dat het beeldje zo kwetsbaar was dat de architect heeft meegenomen naar huis. Dat het plan om dat weer in de kerk te plaatsen is vervaagd en dat het beeldje daar nog ergens op de kast staat. Maar hij wist ook van niks.
0: Ja. Nou ja, je bent ook alle archieven langs gegaan. Zo ben je eigenlijk bij ons uitgekomen om een oproep te doen voor onze luisteraars. Maar ja, als wij niet weten hoe het eruit ziet, wat voor informatie zoek je precies van onze luisteraars?
1: Dat schetsje, dat kan ik wel rondmailen als mensen mij daarover willen benaderen, dan kan dat. Ja, ik zou graag willen weten, heeft iemand het beeldje misschien wel thuis staan? Misschien heeft iemand die in de kerkrestauratie heeft gewerkt het beeldje meegenomen, veiliggesteld. Ja, doe het maar op. Wie weet, huist het ergens in een Noordwijkse huiskamer of staat het op een open haard? Ik weet het niet.
0: Ja, wie weet. Maar ook mensen die bijvoorbeeld foto's hebben van dat beeldje of andere informatie.
1: Ook, ja.
0: Hoe kunnen luisteraars jou bereiken als ze informatie hebben?
1: Misschien kan dat via jullie. Ik denk dat dat het meest handig is. Ik weet niet of dat kan.
0: Ja, dat kan zeker. Wij plaatsen binnenkort een berichtje op de website bolle-omroep.nl. Daar zetten we dan ook de schets bij. Dus dan hebben luisteraars ook een beter beeld van hoe dat beeldje eruit ziet.
1: Ja, vertrouwd, dat zou heel mooi zijn. Ja, wat ik zeg, inderdaad, het is ontzettend raadselachtig. Want die restauratie, daar werden ook allemaal vergaderingen gehouden. En daar zijn allemaal natuurlijk van bijgehouden. En daar staat zo'n beetje alles in wat ze hebben gevonden, wat ze hebben gedaan. Maar ook daar komt het beeldje nergens in voor. Dus het is heel...
0: Een groot mysterie.
1: Het is een mysterie en het is onbevredigend, maar het is ook weer intrigerend. Want ja, misschien komt er iets uit en misschien ook niet. Maar ja, het is in ieder geval een goed verhaal.
0: Het raadsel van de Oude Jeroenskerk. Michel, hartelijk bedankt voor je toelichting.
1: Ook,
0: en ik wens je heel veel succes met de zoektocht en met de afronding van je boek.
1: Ja, dankjewel.

0: Katwijkse verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties kunnen opnieuw geld aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en het welzijn van de gemeente. Dat heeft te maken met de maatschappelijke agenda van de gemeente Katwijk. Wethouder Sonny Spek vertelt aan verslaggeefster Megan Voorbraak wat dat inhoudt.
1: Ja, er is goed nieuws. Na 2 jaar kunnen organisaties zich weer gaan inschrijven voor onze subsidies. Onze maatschappelijke subsidies. Dat noemen wij dan de maatschappelijke agenda, de MAG. We hebben afgelopen dinsdag in het college dat met elkaar vastgesteld. Dat betekent dat partijen zich vanaf juni tot ongeveer september kunnen gaan inschrijven voor een subsidiebedrag. Omdat ze bijvoorbeeld activiteiten uitvoeren die ten goede komen voor ons dorp. De afgelopen 2 jaar is dat goed bevallen. We nemen nu weer 2 jaar voor. Dat biedt ook wat meer rust voor organisaties, dat ze niet elk jaar een subsidie hoeven aan te vragen. Dus die wordt binnenkort opengesteld. Het gaat dan over een aantal opdrachten. Dus bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties die bezig zijn met het jeugd- en jongerenwerk. Of organisaties bezig zijn met ontmoeten in de wijk, hè, om de leefbaarheid te verbeteren. Of organisaties bezig zijn met een gezonde leefstijl of sport. Nou, die kunnen daar weer voor gaan kijken en die kunnen daar zich voor inschrijven. Dan wordt uiteindelijk met punten beoordeeld welke aanvragen nou echt het beste zijn. Want er is vaak meer vraag dan dat er ruimte is natuurlijk. En dan gaan we dat beoordelen en dan kunnen

0: Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreek Omroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen

0: Ze gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
1: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
0: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
2: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeften, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
0: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade, 7 kilometer, met 10 minuten vertraging. Op de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam, Alexander en Moordrecht, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A20 vanuit Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel, 4. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending mogelijk vogelgriep aangetroffen in Park Rusthof in Sassenheim. De ontwerpen van de Flower Parade Rijnsburg zijn bekend. Historicus zoekt beeldje uit de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. En de Katwijkse maatschappelijke organisaties kunnen weer subsidie aanvragen. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De A44 richting Amsterdam gaat vrijdag 19 juni eerder dicht. De weg sluit al om 10 uur 's ochtends tussen Noordwijkerhout en Burgerveen. Dat komt door extra werk aan het Lisserwegviaduct. Daar zijn oude asfaltlagen en puin gevonden. Verkeer rijdt om via de N434, A4, N208 en de N207. Het college van BMW van Lisse wil een tunnel bij de Keukenhofdreef. De tunnel komt onder de N208 bij de rotonde met de Stationsweg. Fietsers en voetgangers hoeven dan niet meer over de drukke weg. En de gemeente wil zo de verkeersveiligheid verbeteren. De gemeenteraad bespreekt het plan na de zomer. De inschrijving voor het Zuid-Hollands kampioenschap ringrijden is open. Deelnemers rijden op 25 augustus door het oude dorp van Katwijk aan den Rijn. Vanaf 7 uur steken zij ringen op het parcours. Inschrijven kan vanaf 6:30 bij de jurywagen. Meedoen is gratis en iedereen mag meedoen of komen kijken.

0: Mensen die dinsdag even een blokje om wilden lopen in Park Rusthof in Sassenheim stonden plotseling voor een dicht hek. Het park was tijdelijk gesloten op verdenking van vogelgriep en daarom tijdelijk niet te bezoeken. Aan de telefoon heb ik de voorzitter van Park Rusthof, Erik van het Hof.
1: Goedemiddag, Jordan.
0: Ja, Erik, dinsdag ging het park plotseling dicht. Wat was er precies aan de hand?
1: Ja, dat was eigenlijk een maatregel die wij op maandagavond genomen hebben. Omdat we zeg maar op maandag meerdere dode eenden in de vijver aantroffen. En ja, we hebben gelukkig een aantal hele goede vrijwilligers die ook wat kennis van zaken hebben. Een van die mensen, dat is een vogelaar, die zei van ja, dit zijn heel duidelijk de symptomen van vogelgriep. Want het is niet alleen de eenden, er lag ook een dode kraai bij. Dus toen we maandagavond hebben met elkaar overlegd, ja, wat doen we hier? En ja, eigenlijk is het voor ons de eerste keer dat we met vogelgriep te maken hebben. En daar heb ik ook maar vrij radicaal een besluit genomen van, weet je wat, we houden gewoon op dinsdagmorgen de poort dicht. We gaan eerst informatie inwinnen om te kijken van wat er wel en wat niet mogelijk is in geval van vogelgriep.
0: Ja, en wie wordt er dan ingeschakeld?
1: Nou ja, dinsdagmorgen ben ik gaan bellen met de NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit.
0: Ja.
1: Want dat is het meldpunt voor vogelgriep.
0: Okay.
1: En die hebben me heel goed te woord gestaan. En ja, de situatie ook uitgelegd dat we een park hebben in het dorp met een laag hek eromheen. Maar op het eiland ook de kinderboerderij. En die kinderboerderij, ja, daar zitten natuurlijk dieren die gevaar lopen in geval van vogelgriep.
0: Ja.
1: Wilde dieren is gewoon heel moeilijk om daar wat aan te doen. En dus vanuit de NVWA werd gezegd van ja, dit is toch wel een hele rigoureuze maatregel om het hele park af te sluiten. Concentreer je wat dat betreft op de kinderboerderij om te zorgen dat het virus daar niet toe overgedragen wordt.
0: Ja,
1: nou, dat is een van de dingen die we dan opgepakt hebben. Ja.
0: Ja, we gaan het zo nog even hebben over de kinderboerderij. Maar het park is dus inmiddels alweer open.
1: Ja.
0: Maar ja, mensen horen vogelgriep en dan krijgen ze al gelijk de bibbers. Dus ja. Hoe groot is het risico voor bezoekers nu volgens de onderzoekers?
1: Ja, het risico voor overdracht op de mens is vrij laag. Het is nog niet 100% bewezen, maar het is niet aannemelijk dat mensen hier ziek van worden, hebben ze me verteld.
0: Okay.
1: Waar je wel mee moet oppassen is uiteraard met je, als je met de hond aan het uitlaten bent, dat die hond ook wegblijft van de beesten, van de dieren. Want het is niet uitgesloten dat een hond daar ziek van kan worden. Dat is zeker ook met de uitwerpselen van de eenden, als ze daar aan gelopen likken of wat dan ook. Dat is niet gezond voor dieren.
0: Nee.
1: En dat is wel ook een van de dingen die we dus ook dinsdagmorgen gedaan hebben bij het openen van het park. We hebben heel snel een poster gemaakt die we alle ingangen hebben gehangen. Met de mensen te waarschuwen voordat er vogelgriep is. En dat je dus op moet passen en geen contact moet zoeken. En te melden als er dode dieren zijn.
0: Ja, en dan gaan we nu het over de risico's hebben van de dieren die jullie in Park Rusthof hebben, de kinderboerderij. Wat betekent dit voor hun, tenminste eerst de dieren, maar ook de vrijwilligers?
1: Ja, nou ja, met de dieren betekent het dat ze opgehokt worden. Alle dieren. We hebben een hele mooie pauw die altijd niet alleen in het park, maar soms ook nog wel het dorp inloopt. En het is ons ook gelukt om die binnen te krijgen in een hok te zetten. Zodat die eigenlijk een soort quarantaine zijn. Ja. Om te komen dat ze in contact komen met eventueel wilde vogels die besmet zijn.
0: En hoe lang moeten ze daar in quarantaine zitten?
1: Ja, dat is een van de vragen waar wij zelf ook nog mee zitten. Hoe lang duurt het voordat wij geen dode vogels meer vinden?
0: Ja.
1: En vandaag hebben we ook weer dode vogels gevonden. Dat is wel, moet ik zeggen, alle lof ook voor de dierenambulance uit Leiden. Die hebben de afgelopen dagen ook veel werk verzet. En ook de medewerkers van de gemeente die de kadavers geruimd hebben. Maar de dierenambulance heeft vooral de versufte dieren meegenomen om ze uit hun lijden te verlossen. Maar ze hebben er ook voor gezorgd dat een aantal van die dieren dus nu opgestuurd zijn naar met een hele moeilijke naam, de DWHC. Dutch Wildlife Health Center in Utrecht, die het onderzoek doet om vast te stellen of het wel of niet vogelgriep is. Dus daar zijn nu de dieren, die zijn daar nu aangekomen, die gaan het laboratorium in. Ja, en dat zal enkele dagen duren voordat we daar de uitslag van hebben.
0: Ja, dat duurt nog wel even, maar morgen wordt al een hitteplan is er van kracht. Ja. Zaterdag staat er een sportfestival voor kinderen op de planning. Hoe gaat u daarmee om?
1: Nou, dat is eigenlijk een van de dingen. We hebben met de gemeente het overleg gehad en hebben geconcludeerd dat als je het sportfestival beperkt tot eigenlijk het centrale gedeelte van het eiland in het park en dat je ver genoeg van de oevers vandaan blijft, dat eigenlijk de kans op besmetting of wat dan ook vrij klein is. Dat je, op het moment dat je natuurlijk bij de oevers kan, waar ook de eenden altijd zitten en een uitwerpsel hebben, loop je een zeker risico. Dus als je daar naar afstand van houdt, dan kun je dat festival goed in het midden houden. Ja. Het gras wordt regelmatig gemaaid en daar verwachten we eigenlijk geen problemen. We zijn zelf aanwezig bij het festival en we hebben ook met de organisator van het festival contact gehad. Van wat de beperkingen zijn, dat we dat met elkaar goed in de gaten houden. En we hebben ook met de gemeente hebben we net overlegd om de poster die wij gemaakt hadden, om die te gaan vervangen door eentje met wat meer concretere tekst en aanwijzingen. En die gaan we bij alle zes ingangen, maar ook bij de bruggen van de eilanden ophangen.
0: Dat lijkt me een verstandig idee. Laatste vraag, Erik. Stel, uit het onderzoek komt uit dat het inderdaad vogelgriep is. Wat zijn dan de gevolgen voor het park en de kinderboerderij?
1: Ja, alle gevolgen kan ik moeilijk overzien. Betekent in ieder geval dat we de ophokplicht, zullen we echt, denk ik, verwacht ik, een aantal weken moeten volhouden. En weet ik het nog niet. Maar ik ben ook bang dat zeg maar toch de behoorlijke populatie aan het eenden, dat die op dit moment vrij uitgedund gaat worden.
0: Ja.
1: Dus dat is een op zich denk ik wel jammer voor het park. Maar het zijn niet alleen de eenden. We zien dus ook kraaien. Ik zag vandaag een ekster die dood in het water lag. En zo zullen er meerdere vogels zijn. En dat is natuurlijk altijd jammer dat die erop onder moeten lijden.
0: Ja. De komende dagen wordt dus duidelijk of er daadwerkelijk sprake is van vogelgriep. En tot die tijd is Park Rusthof toegankelijk. Ja. Maar blijf vooral opletten en van de oevers vandaan. Erik van het Hof, hartelijk bedankt voor deze toelichting. En succes de komende dagen.
1: Oké, graag gedaan.

0: your way.
1: De organisatie van de Flower Parade Rijnsburg heeft dinsdag de ontwerpen van de praalwagens voor de editie van 2026 gepresenteerd. Dit jaar is het thema muzikaal bloemenonthaal. En dat wordt uitgebeeld door 9 praalwagens, 2 muziekwagens en diverse met bloemen versierde auto's. De praalwagens worden gesponsord door verschillende bedrijven en organisaties voor behoorlijke bedragen, maar maken daardoor wel de parade mogelijk. Het vinden van sponsoren is een belangrijke taak die voor een deel wordt uitgevoerd door veilingman Kees van Egmond. Verslaggeefster Megan Voorbraak vraagt Kees wat zijn tactiek is.
2: Nou ja, daar heb ik eigenlijk geen tactiek voor. Ik bedoel, ik ken een hele hoop mensen op de veiling. Dus dan is het veel makkelijker om binnen te stappen en om te kijken of je ze over de streep kan halen. Een hele hoop drijven die zijn alleen geen jaren benaderd. Dus eigenlijk, dit jaar is het eigenlijk best heel intensief dat ik bedrijven op de veiling probeer binnen te halen.
3: Ja, want zijn dit allemaal bedrijven van de bloemenbedrijven of zijn er ook andere mensen die sponsoren?
2: Nou, de meeste die ik benader zijn bedrijven die met de bloemenhandel te maken hebben. Ook een hele hoop lijnrijders, een hele hoop exportbedrijven, maar ook bedrijven die zijdelings bij die bloemhandel betrokken zijn. Net transportbedrijven en zo, weet je wel. Die ook dagelijks op de veiling te vinden zijn. En die dan, die probeer ik dan op zo'n manier een beetje binnen te halen.
3: Ja, en hoe overtuig je zo iemand? Wat is aantrekkelijk voor hun om mee te doen?
2: Nou, kijk, je moet al, of ze moeten al een klein beetje binding met die corso hebben. En als ze dat hebben, dan is het helemaal niet zo moeilijk om ze over de streep te halen. Ik geef ze meestal een week bedenktijd en dan sta ik er weer.
3: Hebben zij ook wel eens eisen dat zij zeggen van ik moet deze bloem erop hebben of ik wil dit erop?
2: Af en toe wel. Ik heb er tot nu toe eentje gehad die zei van joh, ik geef al jaren om dat ik eigenlijk een hekel heb aan aliums. En elke keer als ik dan die auto afgeleverd heb en ze hebben hem opgemaakt en ik zie hem, dan zitten er aliums op. Hij zegt dus, ja, dus ik heb hem nou eigenlijk met mijn hand op mijn hart beloofd dat hij geen aliums heeft op zijn auto, sowieso. Maar verder hebben ze eigenlijk niet zoveel wensen. Ze weten dat als ze een auto nemen of wat dan ook, dat ze dan toch wel waar voor hun geld krijgen. Dat sowieso.
3: Gijs Ravensbergen, ja, wat was jouw rol hierin?
4: Mijn rol is, wij doen het hele jaar rond de organisatie van de Corso. Ik begin als eerste met om te kijken hoe we de ontwerpen voor elkaar kunnen krijgen. Dat doen we in een CREA-groep. De CREA-groep bestaat uit een aantal personen. En wij duiken in november, december, voorafgaand aan het Corso-jaar, gaan we al bij elkaar zitten. Om het hele traject van de ontwerpen, bloemen en zo, nou, netjes voor elkaar te krijgen in augustus.
3: En jullie hebben dus, dan maken jullie tekeningen. Denken jullie dan al eerder van, die past bij dat bedrijf, die past bij dat bedrijf?
4: Ja, dat doen we zeker. Dat doen we zeker. We kijken echt, we hebben een aantal vaste sponsoren, of in ieder geval mensen die de wagens ondersteunen. En we moeten wel in ons thema passen. We hebben elk jaar een ander thema. En dan kijken we welk pas bij degene die die wagen ondersteunt. Dan kunnen de gemeentes zijn, bloemenbedrijven, andersoortige bedrijven. We hebben ook dit jaar de provincie Zuid-Holland als deelnemer. En dan kijken we, nou, wat vinden jullie leuk om in die wagen te vertalen naar een mooi ontwerp.
3: Zit er een beetje een verschil tussen een ontwerp voor een gemeente dan bij een commercieel bedrijf? Hebben zij een soort voorkeuren?
4: Ja, qua presentatie wel. Ja.
3: En waar moet ik dan aan denken?
4: Nou ja, de gemeentes willen wat algemener doen. Hè? Zorgen dat je de gemeente goed vertegenwoordigt. En met name een bloemenbedrijf. Ja, die wil, we hebben bijvoorbeeld de Flower Power in ons midden. Ja, dat is voor een bloemenbedrijf. Dat ga je straks zien in de tekeningen.
1: De gepresenteerde ontwerpen zijn te zien op rtvkatwijk.nl. De bijdrage was van Megan Voorbraak.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Park Rusthof in Sassenheim is weer open voor bezoekers. Maandag en dinsdag zijn dode eenden en andere vogels gevonden. Mogelijk gaat het om vogelgriep. Het advies voor bezoekers is om watervogels niet aan te raken en honden aan de lijn te houden. De kinderboerderij blijft voorlopig dicht. De gemeenteraad van Katwijk neemt op 23 juni afscheid van wethouders Jacco Knapen en Emiel Soetendaal. Raadsleden houden dan verschillende toespraken om ze te bedanken en succes te wensen. Soetendaal was sinds 2022 wethouder voor onder andere welzijn en zorg. Knapen was wethouder voor zelfs 12 jaar. De opvolgers zijn Max van Duin, Wouter-Jan Vroeg in de Wei en Matthijs van Tuil. Een graafmachine heeft dinsdagmiddag een gasleiding geraakt in Voorhout. Dat gebeurde aan de Schoonoord. De brandweer kwam met spoed naar de plek. Omdat er gas vrij kwam, moest iedereen op afstand blijven. Leander kwam daarna om de leiding te herstellen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat, speciaal voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten. Veel jongeren zeggen dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens anders terecht kunnen met hun verhaal. Het weer: zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost alweer op. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Zoetermeer en Noorddorp 3 kilometer. A20 vanuit Gouda tussen Knoopend Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4. A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen de afrit Noordwijkerhout en de afrit Oude Wetering 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag wordt warm. In de loop van de dag stijgt de temperatuur naar ongeveer 28 tot 30 graden. De gevoelstemperatuur kan lokaal zelfs nog iets hoger uitvallen. Het is dan ook overwegend zonnig en droog en er is een hitteplan van kracht. De wind waait uit het zuidwesten tot westen en is meestal zwak tot matig. Langs de kust kan de wind af en toe ietsje sterker merkbaar zijn. Ook in de avond blijft het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt geleidelijk, maar het blijft nog geruime tijd warm.

0: De Oude Jeroenskerk is een van de bekendste historische gebouwen van Noordwijk. En bouwhistoricus Michel van Dam werkt momenteel aan een uitgebreid boek over de geschiedenis van die kerk. En tijdens zijn onderzoek stuitte hij op een bijzonder raadsel. Een eeuwenoud beeldje waarvan inmiddels ieder spoor ontbreekt. En juist dat verdwenen beeldje probeert hij nu terug te vinden. Michel van Dam is bij ons aan de telefoon. Dag Michel.
1: Ja, goedemiddag.
0: Tijdens je onderzoek voor jouw boek kwam je niet alleen een nieuwe informatie tegen, maar ook een mysterie. Wat vond je precies in de archieven?
1: Ja, voor het boek heb ik eigenlijk alle archieven nagespit en doorgeplozen. En overal waar ik maar iets kon nakijken, dat heb ik bekeken. En eigenlijk op een vrij laat moment in het hele gebeuren stuitte ik op een archiefstuk. Wat in het archief van de restauratie die in de jaren 70 heeft plaatsgevonden. Kwam ik een tekening tegen, een schetsje op, zo'n beduimeld stukje papier, van een beeldje met een contour daarvan getekend en een maataanduiding. En verder helemaal niets. Maar hoe het schetsje eruit ziet, maakt wel duidelijk dat het hoogstwaarschijnlijk ging om een heilige beeldje.
0: En waarom trok dan meteen jouw aandacht?
1: Nou ja, omdat ik het ten eerste, ik ken het tekeningetje niet. En in de Jeroenskerk hebben in de middeleeuwen natuurlijk heel veel beelden gestaan. Net zoals overal in de Rooms-Katholieke kerken in Nederland. Maar tijdens de reformatie zijn die allemaal eruit gehaald. Hè. Je hebt natuurlijk de beeldenstormen gehad, waarbij alles aan gort werd geslagen. Ja. Nou, in Noordwijk was dat niet heel erg gewelddadig, maar ze zijn wel allemaal verdwenen, die beelden. Een aantal fragmenten die zijn teruggevonden tijdens eerdere restauraties. En die liggen nu bij de Laakhal. Dus ja, daarvan wist ik wel dat ze bestonden. Maar dit zou dus gaan om een nieuw beeldje wat ze, ja, dat denk ik dan, omdat dat in dat dossier zit van die restauratie. Ja. Misschien wat tijdens de restauratie gevonden zouden kunnen hebben.
0: Oké, en hoe bijzonder is zo'n beeldje dan? Zou dit een waardevolle aanvulling zijn voor de historie van de Oude Jeroenskerk?
1: Ja, zeker. Ja. Het is van die Jeroenskerk. Je hebt twee Jeroenskerken in Noordwijk. De Oude Jeroenskerk is natuurlijk waar het over gaat. Daarvan is eigenlijk niks bekend hoe die kerk er in de middeleeuwen uit heeft gezien. We weten wel welke altaren er hebben gestaan. Er hebben best wel veel altaren in die kerk zijn er aanwezig geweest. Wat ook duidelijk maakt dat het een hele belangrijke kerk was. Maar hoe die altaren eruit hebben gezien en wat voor beelden daarop hebben gestaan, ja, dat weten we niet. We weten er iets van vanwege die fragmenten die nog bewaard zijn gebleven. Maar dat is allemaal te weinig om daar een uitspraak over te doen. Ja. Dus als er een compleet beeldje ergens ontduikt, dat zou natuurlijk al fantastisch.
0: Ja, en een echt, beeld echt van een dat
1: geweldige aanduiding zijn.
0: Je hebt alleen een schets, hè, van dat beeldje. Je weet niet van wie het beeldje is of de kleur.
1: Nee, helemaal niet. Het is wel dat in datzelfde dossier er zit een werktekening van de architect. Piet van der Sterren was dat destijds, restauratiearchitect. Maar het blijkt dat ze dus dat beeldje op een console hebben willen plaatsen en aan een pilaar vast hebben willen maken. En dat is eigenlijk de enige informatie die ik heb.
0: Ja, en je bent
1: Wat ik zei, ik heb er wel contact opgenomen met de zoon van Piet van der Sterren. Misschien dat het beeldje zo kwetsbaar was dat de architect heeft meegenomen naar huis. Dat het plan om dat weer in de kerk te plaatsen is vervaagd en dat het beeldje daar nog ergens op de kast staat. Maar hij wist ook van niks.
0: Ja. Nou ja, je bent ook alle archieven langs gegaan. Zo ben je eigenlijk bij ons uitgekomen om een oproep te doen voor onze luisteraars. Maar ja, als wij niet weten hoe het eruit ziet, wat voor informatie zoek je precies van onze luisteraars?
1: Dat schetsje, dat kan ik wel rondmailen als mensen mij daarover willen benaderen, dan kan dat. Ja, ik zou graag willen weten, heeft iemand het beeldje misschien wel thuis staan? Misschien heeft iemand die in de kerkrestauratie heeft gewerkt het beeldje meegenomen, veiliggesteld. Ja, doe het maar op. Wie weet, huist het ergens in een Noordwijkse huiskamer of staat het op een open haard? Ik weet het niet.
0: Ja, wie weet. Maar ook mensen die bijvoorbeeld foto's hebben van dat beeldje of andere informatie.
1: Ook, ja.
0: Hoe kunnen luisteraars jou bereiken als ze informatie hebben?
1: Misschien kan dat via jullie. Ik denk dat dat het meest handig is. Ik weet niet of dat kan.
0: Ja, dat kan zeker. Wij plaatsen binnenkort een berichtje op de website bolle-omroep.nl. Daar zetten we dan ook de schets bij. Dus dan hebben luisteraars ook een beter beeld van hoe dat beeldje eruit ziet.
1: Ja, vertrouwd, dat zou heel mooi zijn. Ja, wat ik zeg, inderdaad, het is ontzettend raadselachtig. Want die restauratie, daar werden ook allemaal vergaderingen gehouden. En daar zijn allemaal natuurlijk van bijgehouden. En daar staat zo'n beetje alles in wat ze hebben gevonden, wat ze hebben gedaan. Maar ook daar komt het beeldje nergens in voor. Dus het is heel...
0: Een groot mysterie.
1: Het is een mysterie en het is onbevredigend, maar het is ook weer intrigerend. Want ja, misschien komt er iets uit en misschien ook niet. Maar ja, het is in ieder geval een goed verhaal.
0: Het raadsel van de Oude Jeroenskerk. Michel, hartelijk bedankt voor je toelichting. En ik wens je heel veel succes met de zoektocht en met de afronding van je boek.
1: Ja, dankjewel.

0: Katwijkse verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties kunnen opnieuw geld aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en het welzijn van de gemeente. Dat heeft te maken met de maatschappelijke agenda van de gemeente Katwijk. Wethouder Sonny Spek vertelt aan verslaggeefster Megan Voorbraak wat dat inhoudt.
1: Ja, er is goed nieuws. Na 2 jaar kunnen organisaties weer gaan inschrijven voor onze subsidies. Onze maatschappelijke subsidies. Dat noemen wij dan de maatschappelijke agenda, de MAG. We hebben afgelopen dinsdag in het college dat met elkaar vastgesteld. Dat betekent dat partijen zich vanaf juni tot ongeveer september kunnen gaan inschrijven voor een subsidiebedrag. Omdat ze bijvoorbeeld activiteiten uitvoeren die ten goede komen voor ons dorp. De afgelopen 2 jaar is dat goed bevallen. We nemen nu weer 2 jaar voor. Dat biedt ook wat meer rust voor organisaties, dat ze niet elk jaar een subsidie hoeven aan te vragen. Dus die wordt binnenkort opengesteld. Het gaat dan over een aantal opdrachten. Dus bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties die bezig zijn met het jeugd- en jongerenwerk. Of organisaties bezig zijn met ontmoeten in de wijk, hè, om de leefbaarheid te verbeteren. Of organisaties bezig zijn met een gezonde leefstijl of sport. Nou, die kunnen daar weer voor gaan kijken en die kunnen daar zich voor inschrijven. Dan wordt uiteindelijk met punten beoordeeld welke aanvragen nou echt het beste zijn. Want er is vaak meer vraag dan dat er ruimte is natuurlijk. En dan gaan we dat beoordelen en dan kunnen eind van het jaar kunnen die subsidies worden vastgesteld.
2: Hoeveel projecten zijn het ongeveer?
1: Nou, uiteindelijk gaat het erom hoeveel mensen zich aanmelden. Er is meer dan 1,7 miljoen euro beschikbaar. En organisaties kunnen zich inschrijven met een bedrag waarvan zij denken dat zij dat nodig hebben om activiteiten uit te voeren. En dan gaan wij kijken van ja, is dat nou echt van een grote toegevoegde waarde? En vaak is dat het wel zo. 2 jaar geleden hebben we ook veel inschrijvingen gehad. En we hopen dat dat nu natuurlijk ook weer het geval is. En dat we vooral heel veel organisaties hiermee kunnen ondersteunen die heel erg goed werk doen. En ook vaak op vrijwillige basis.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
5: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
4: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn.

0: zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
1: Wat je ook vaak ziet gebeuren, dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment mensen er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
0: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de Keteltunnel en Rijswijk, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Reewijk, 5 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld, 2 kilometer file en daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.

0: Dat is ons lekkere opener vanmorgen hier in het programma. Met bodemomroep van de Bollenstreek. Op deze 18e juni in het jaar 2026. En ik zeg een hele goede morgen.
1: Bo Ochtendshow. Vandaag met Jan Berg.
0: Inderdaad, vandaag deze donderdag uiteraard weer mijn beurt om het programma voor u te doen hier bij de Omroep van de Bollenstreek. En zoals u weet, te beluisteren via vele kanalen tegenwoordig. We hebben de FM, de DAB+, en niet te vergeten het wereldwijde web. Kijk eens op onze website www.bollenstreekomroep.nl. Onder het kopje radio vindt u onze live player. Allemaal mogelijkheden die de moderne techniek weer met zich meeneemt. Goed, vandaag in de ochtendshow natuurlijk weer alle vaste programma-onderdelen zoals we die altijd hebben. Zoals we dat eens gaan kijken, wie is allemaal geboren op die 18e juni. We kijken wat er in het verleden gebeurde. En uiteraard, wat is er te doen in de streek vandaag? Het komt allemaal voorbij. En niet te vergeten, veel muziek, dat hebben we ook voor u. Daar gaan we ook een schouw mee door. Ilse de Lange en haar nieuwste plaat. Dit is Something Good.

0: En zo is dat net de beoogde show. U bent erbij. Wij gaan eens in de agenda duiken. Wat dacht u daarvan? Reuring in de samenleving. Ook zij zijn er weer bij op deze 18e juni. Een prachtig initiatief in de Bollestreek. Ze hebben van alles in huis. Zoekje aan de deur, samen een wandelingetje maken, boodschappenservice. Ze kunnen u tuintje komen opknappen als het allemaal zelf niet meer gaat. U kunt ze rustig bellen op 06-506-10135. Ik herhaal 06-506-10135. Fysiek zijn ze te vandaag op de locaties in Noordwijk en Noordwijk-Rouds, zoals we dat traditiegetrouw van ze gewend zijn op de donderdag. In Noordwijk gaat u ze vinden op Sportpark Duinwetering 105 al daar zo. En ze zijn daar vanmiddag tussen 14:30 en 15:30. En ze hebben daar een high tea vanmiddag. Uiteraard zijn er wat kosten aan verbonden. Want ja, moet ergens van betaald worden natuurlijk. Ook in Noordwijk Hout zijn ze vandaag. Gebouw de Maarsgade aan de Dr. Poelslaan nummer 21 in Noordwijk Hout. En ze gaan het schilderwerkstuk waar ze vorige week mee zijn gestart afmaken. En tevens wordt er muziek gemaakt met elkaar. Dus weer heerlijk toeven bij Reuring in de samenleving. Nou, wij gaan eens door met muziek. En daarvoor gaan we uiteraard ook weer terug in de tijd.
1: Bo Ochtendshow.
2: Oude Munk.
0: 1958, Buddy Holly. Just.

Even terug naar het jaar 1958 met Buddy Holly, True Love Ways. Blijft altijd leuk om muziek van Buddy Holly weer eens langs te laten komen. Ik moet altijd aan Ricky van Leeuwen denken uit Noordwijkerhout. Een hele grote fan van Buddy Holly. Ja, dan is het zover dat het lijstje met degene die vandaag hun geboortedag vieren is even langs gaan. 1942 is de eerste die we tegenkomen. Paul McCartney, de Britse singer-songwriter. Solo onder andere. We kennen hem natuurlijk ook van The Beatles en Wings. Raffaella Carrà, ook geboren in 1942. Italiaanse zangeres, presentatrice en actrice. In 1944 vinden we daar Sandy Posey en zij is Amerikaanse zangeres. 1946, Hans Sanders, Nederlandse zanger. Onder andere van de band Bots. In 1950 geboren Hedy Lester, Nederlandse zangeres en actrice. In 1951, Snuitje, daar is die Henny Huisman, Nederlandse televisiepresentator en drummer bij Lucifer. 1961, Alison Moye, de Britse zangeres. Zij zat onder andere ook in Yazoo. In 1976 vinden we daar Laura Lynn, zij is een Vlaamse zangeres. In 1976 ook Christophe, ook een Vlaamse zanger. En de laatste in ons rijtje is Kathleen Aerts. En zij is een Belgische zangeres. Zij is een van de originele K3's, om het zo maar te zeggen. Wat we uiteraard altijd gaan doen, natuurlijk gerelateerd aan een van de jaren gesteld wat van draaien. En dat gaan we doen met deze plaat uit 1975. Dit is Bots en dat lied van de werkende jeugd.

0: van start.
1: En inderdaad, of die dag ook weer goed van start gaat. En vandaag zijn we trouwens ook weer vanaf de bijzondere locatie, het lichtschip, radiolichtschip Jenny Beenten in de haven van Harlingen. Want ik ben daar weer deze week, dus daar maak ik weer gebruik van een van de studio's daar aan boord. En zo komt Bo bij u vanuit Harlingen. Ja, zo kan het verkeren. Goed, we gaan in de agenda kijken, want we gaan u even vertellen wat er allemaal weer te doen is vandaag. Allereerst kunnen we in Lisse terecht voor de film. En dat kunnen we gaan doen bij Floralis aan het Floralisplein nummer 69 al daar. Om 3 uur vanmiddag de film Finding Emily in Cinema Plus. En om 19:30 de Disclosure Day. Gaan we door naar Noordwijkerhout. Daar kan worden gekaart bij de Munnikenwei aan de Via Antica nummer 25 in Noordwijkerhout. We gaan lekker klaverjassen met z'n allen. En dat kan vanaf 20:30. In Lisse kunnen we gaan breien voor het goede doel. Uiteraard bij buurthuis Salvatori aan de Wagenstraat nummer 33, zometeen tussen 10 en 12. Ook tussen 10 en 12 kunnen we terecht in Sassheim voor de buurtbakkie in de bibliotheek van Sassheim aan de Kerklaan nummer 42 in Sassheim. We hebben de Stichting Lumen, die heeft ook nog weer zo'n activiteit. Ze zijn al bezig in Noordwijk vanaf 9:50. En ze zijn dat tot 11 uur met het stip, het steun- en informatiepunt. En dat kunt u gaan vinden in gebouw De Wieken, Noordwijk, Wassenaarstraat nummer 5, al daar. En ze blijven nog even in De Wieken, want ze zijn daar ook nog weer even in het kader van de krachtcirkel. En dat is van 11 tot 12:30. En de krachtcirkel is bedoeld voor mensen die om wat voor reden dan ook minder sociale contacten hebben, hierdoor kwetsbaarder en ongelukkig zijn. Dus u kunt daar binnenlopen en daar zitten ze voor u klaar. Vanmiddag is de krachtcirkel trouwens in Lisse en daar is het in het vriendenhuis. En dat wel tussen 1 en 3 uur vanmiddag. Nou, dan wordt het weer de hoogste tijd om eens even door te gaan met muziek. En dat gaan we doen met muziek van Dirk Maverick en Yandis. We kennen het van de Spider Murphy Gang uit de jaren 80. Dit is een beetje een country-uitvoering van het nummer Skandal in Sperrbezirk.

0: Dirk Maverick en Yandis. Inderdaad, Skandal in het Sperrbezirk was de titel van deze plaat. Een leuke nieuwe uitvoering van dit nummer.
1: Dit is de bouwochtendshow met Jan Berg.
0: De agenda duiken we uiteraard ook weer in, want we moeten wel op de hoogte houden van wat er allemaal weer te doen is. In Noordwijk, daar start vandaag het Zomerlichtfestival. En dan wel op het landgoed Kalorama aan de Gooweg nummer 33 in Noordwijk. Het start vandaag om 6 uur. En u moet zich wel van tevoren eventjes aanmelden. Ik zit even te scrollen of daar ook nog een adres bij staat waar dat moet. Nee, ik zie zo gauw een e-mailadres erbij staan. Maar in ieder geval vanavond starten we dus om 6 uur op het landgoed Kalorama. En daar is van alles te doen. Het is een heel verhaal wat erbij staat. U moet even op de website van Bo kijken om exact te zien wat u daar allemaal kunt gaan beleven. Muziek dan maar. We gaan naar het jaar 1960. Dat gaan we doen met Sandy Posey. Will You Still Love Me Tomorrow?

0: zo is dat maar net even lekker terug in de tijd. Naar mijn geboortejaar, 1960. Sandy Posey hoorden we hier voorbij komen. Will you love me tomorrow? Nou, ik hoop het wel dat de liefde gewoon ook morgen nog weer bestaat. We kijken op de klok, het is inmiddels 9:30. We gaan even op naar streeknieuws en verkeer.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. De A44 richting Amsterdam gaat vrijdag 19 juni eerder dicht. De weg sluit al om 10:00 tussen Noordwijkerhout en Burgerveen. Dat komt door extra werk aan het Lisserwegviaduct. Daar zijn oude asfaltlagen en puin gevonden. Verkeer rijdt om via de N434, A4, N208 en de N207. Het college van BMW van Lisse wil een tunnel bij de Keukenhofdreef. De tunnel komt onder de N208 bij de rotonde met de Stationsweg. Fietsers en voetgangers hoeven dan niet meer over de drukke weg. En de gemeente wil zo de verkeersveiligheid verbeteren. De gemeenteraad bespreekt het plan na de zomer. Het Taalcafé Noordwijk heeft de enquête over de omgevingsvisie onderzocht. Deze vragenlijst gaat over de toekomst van Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk. De deelnemers vonden veel vragen duidelijk, maar sommige vragen konden volgens hen echt korter en makkelijker. Met dit onderzoek helpt het Taalcafé de gemeente Noordwijk met duidelijk en toegankelijk taalgebruik. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bo.
0: Ja, duiken we in de weerkaart voor vandaag, voor deze donderdag de 18e juni. De hete periode die begint nu echt op gang te komen. Er is veel ruimte voor de zon en de kwik loopt al snel op. Aan het einde van de middag is het 27 graden in het noorden tot 33 graden in het zuiden. Daarbij staat er weinig wind. Voor wat verkoeling moet je op het strand zijn waar het een graad of 23 is. In de loop van vanmiddag neemt de bewolking uit het zuidwesten toe en vanavond trekken buien over. Het kan stevig doorplensen en er is kans op onweer, hagel en veel wind. Waarschijnlijk valt de meeste regen in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland, maar ook in de rest van het land is er een bui. Wie vanmiddag dus buitenverkoeling zoekt op het strand of in een park, doet er verstandig aan om tijd weer richting huis te gaan. En in ieder geval de radar in de gaten houden. En misschien je regenjas meenemen, denk ik dan. Tijdens de buien daalt de temperatuur van 30 naar 20 graden. Veel kouder dan dat wordt het vannacht niet. De minima liggen namelijk tussen de 17 en de 20 graden. Veel mensen, dat kan onaangenaam zijn voor de nachtrust, want een plaknacht hebben we dan, hè. Vannacht zijn er overigens ook nog enkele buien mogelijk. Voor morgen wordt het de heetste dag eigenlijk van de komende periode. Nou, dat belooft weer wat te worden natuurlijk met het weer allemaal. Laten wij weer muziek gaan draaien. De nieuwe plaat van de jarige Paul McCartney hebben we hier zo. Days We Left Behind. En hij heeft er al wat achter zich liggen.

0: Ja, dat is hem dan, de nieuwe van Paul McCartney. Een lekkere plaat ook weer. Days We Left Behind. Je kan horen dat zijn stem wat ouder is geworden, maar het blijft toch fijn om naar te luisteren.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
0: Inderdaad, dit is Bo en Bo duikt weer in de agenda. We gaan naar Sassheim, dan kunt u terecht bij het DigiCafé. En daar wordt u geholpen met alle digitale vragen die er mochten zijn. In de bibliotheek van Sassheim, vanmiddag tussen 2 en 4, kunt u daar terecht. Voor alles rondom digitale zaken. En ze gaan u daar helpen. Er is ook koffie en thee, dus voor een bakje koffie kun je daar ook binnen wandelen. Verder kun je ook je gezondheidszaken digitaal gaan regelen. En dat kan in een andere bibliotheek. En in de bibliotheek van Liss hebben we het dan over. Ook zometeen tussen 10 en 12 uur. En daar kunt u verder worden geholpen om uw gezondheidszaak online te regelen. Dan moet u denken aan het inzien van het digitale patiëntendossier. En afspraak maken bij de dokter enzovoorts. U kunt dus daarvoor terecht bij de bibliotheek in Lisse. Zometeen tussen 10 en 12. Muziek gaan we weer mee verder. Wat dacht u van deze? Nieuw werkje van Raffaele Petrucno. Resta cum me.

0: Ja, gewoon een lekkere nieuwe plaat deze van deze Raffaele Vetrugno Restacume. Vraag me niet wat het betekent. Ik heb ook geen tijd gehad om het even voor u op te zoeken. Maar dat gaan we misschien wel weer een andere keer doen.
1: De dag van vandaag.
0: Ja, de dag van vandaag. We kijken eens even terug in het verleden wat er zoal gebeurde. Want ja, ook in het verleden gebeurden natuurlijk allerlei dingen op de 18e juli. Dan gaan we allereerst naar het jaar 1815. Daar hebben we de slag bij Waterloo. In 1909, A Natural wordt door A.A. Campbell Swinton in een volledig elektronisch televisiesysteem beschreven. Toen al, hè, 1908. In 1928 hebben we daar Amelia Earhart. En zij vliegt als eerste vrouw over de Atlantische Oceaan. En als passagier dan. In 1981 de introductie van het eerste genetisch gemodificeerde vaccin. Een vaccin tegen mond- en klauwzeer. We hebben er nog eentje. Sally Ride is de eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte. Zomaar wat feitjes die in het verleden gebeuren op de 18e juli. Je hebt er niks aan, maar we hebben het eens even langs laten komen. Gaan we door met muziek uit 1977. Henny Huisman, jarig vandaag. Jij speelde in de band Lucifer. En die had onder andere iets met dit nummer. Self-pity, zelfmedelijden.

0: De muziekcarrière 1977, zangeres Margriet Eshuis en als drummer Henny Huisman, die jarig is vandaag. Dit was Self Pity.
1: Bo Agenda.
0: Inderdaad, en daar duiken we dan ook nog maar weer eens eventjes erin in die agenda. Want we kunnen terecht in Noordwijk en Hout voor een netwerkbijeenkomst. En dat is in het Wapen van Noordwijk en Hout, de Dorpstraat nummer 14 al daar. En dat is vanavond om 19:30. Aanmelden is wel even gewenst via sportbedrijf noordwijk.nl. Dus u kunt daar gewoon terecht. Er wordt begonnen met de cultuurraad, daarna de cultuurcoach die u bijpraat. En na de pauze wordt het culturele Traviant gespeeld. Een spel waarin je elkaar vragen over de situatie binnen de culturele organisatie stelt. Nou, dat beleeft weer een mooi feest te worden. Dorpstraat 14 Noordwijk Hout vanaf 19:30 tot 21:00 vanavond. Dan hebben we nog de workshop Sterkkunde. En dat is in Noordwijk bij Space Echo aan de Keplerlaan nummer 3 al daar. Vanavond om 19:00 alweer de derde bijeenkomst daarvan. Dus als u daar aan deel neemt, niet vergeten daarheen te gaan uiteraard. Want anders gaat u dingen missen. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Wij gaan weer door met muziek. Erik Nova en zijn nieuwe plaat Miles Behind Me.
2: I was born

0: plaat van Erik Nova, die mij af en toe nieuwe muziek stuurt. En ik vind dit ook wel weer een leuke plaat.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
0: Ja, hebben we nog een laatste activiteit te melden voor wat betreft de agenda. We hebben een interview met Chinook-piloot Maarten Vissers. Een Chinook, dat is een grote, zware helikopter met twee van die wentelieken bovenop. En dat interview is bij Boekhandel Wachter aan de Hoofdstraat nummer 181 in Sassenheim. En vanavond om 19:30 begint dat. Vissers wordt er een boek gesigneerd. En daar kunt u dan aan deelnemen. Je moet zich wel eventjes aanmelden in de winkel of via www.boekhandelwachter.nl/activiteiten. Meer informatie vindt u op de website bij Bo in de agenda. Wij gaan nog even gauw een muziekje draaien. De jarige Alison Moyet hebben we hier zo. We gaan in 1985. That Old Devil Called Love.

De jarige Alison Moyet met haar hit uit 1985. The Old Devil Called Love Again. Ja, ik moet er doorheen gaan praten, want de klok leert mij dat de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Dit was hem dan weer de ochtendshow hier bij Bode Omroep van de Bollestreek. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met plezier gedaan. Nog één tip voor een uitje. Wilt u het komende weekend ons Radio Lichtschip komen bekijken hier in Harlingen? Dan kan dat. We zijn vrijdag, zaterdag en zondag open. Tussen 1 uur 's middags en 5 uur 's middags kunt u de authentieke radiostudio's bekijken en het Lichtschip zelf. En dat zijn we de komende weekenden ook nog tot en met de Tallship Racers hier in Harlingen in het eerste weekend van juli. Ik laat het hierbij. Reageren kunt u naar ochtendshow@bollestreekomroep.nl. De redactie hier voorzien van alle activiteiten. Redactie@bollestreekomroep.nl. Mij persoonlijk kunt u bereiken via janberg.radio@gmail.com. Ik laat het hierbij. Ik wens u een hele fijne dag en ik groet u hier vanuit Harlingen. Volgende week ben ik er trouwens op woensdag. We swappen een dagje met Sjaak. Sjaak was verhinderd op de woensdag, dus doe ik het op de woensdag. En Sjaak de donderdag. Zo doen we dat hier. We zorgen in ieder geval voor continuïteit. Ik bedank u voor het luisteren nogmaals en ik vertel u wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Dat gaan we doen met muziek uit 1977. Raffaella Cara heb ik voor u klaar liggen. Ook zij is jarig vandaag. Dit is Avoir l'amore. Comincia tu. Bedankt nogmaals.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles, aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij, altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 10 uur.
8: Door Al Degens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden.

0: gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo en Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal. Bo.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
8: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Park Rusthof in Sassenheim is weer open voor bezoekers. Maandag en dinsdag zijn dode eenden en andere vogels gevonden. Mogelijk gaat het om vogelgriep. Het advies voor bezoekers is om watervogels niet aan te raken en honden aan de lijn te houden. De kinderboerderij blijft voorlopig dicht. Een graafmachine heeft dinsdagmiddag een gasleiding geraakt in Voorhout. Dat gebeurde aan de Schoonoord. De brandweer kwam met spoed naar de plek. Omdat er gas vrij kwam, moest iedereen op afstand blijven. Leander kwam daarna om de leiding te herstellen. Muziekvereniging Sint Jean de Arc in Noordwijkerhout hield zondag haar voorspeelochtend. Leerlingen lieten horen wat zij de laatste tijd hebben geleerd. Het leerlingenorkest en losse leerlingen speelden voor familie en vrienden. En het publiek gaf na de optredens een warm applaus. De vereniging kijkt terug op een geslaagde ochtend. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 11 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Meer woonruimte.

0: ruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De A44 richting Amsterdam gaat vrijdag 19 juni eerder dicht. De weg sluit al om 10:00 ochtends tussen Noordwijkerhout en Burgerveen. Dat komt door extra werk aan het Lisserwegviaduct. Daar zijn oude asfaltlagen en puin gevonden. Verkeer rijdt om via de N434, A4, N208 en de N207. Het college van BMW van Lisse wil een tunnel bij de Keukenhofdreef. De tunnel komt onder de N208 bij de rotonde met de Stationsweg. Fietsers en voetgangers hoeven dan niet meer over de drukke weg. En de gemeente wil zo de verkeersveiligheid verbeteren. De gemeenteraad bespreekt het plan na de zomer. Het Taalcafé Noordwijk heeft de enquête over de omgevingsvisie onderzocht. Deze vragenlijst gaat over de toekomst van Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk. De deelnemers vonden veel vragen duidelijk, maar sommige vragen konden volgens hen echt korter en makkelijker. Met dit onderzoek helpt het Taalcafé de gemeente Noordwijk met duidelijk en toegankelijk taalgebruik. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
3: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
10: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu...

0: over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
4: 12 uurtje. Willem van Zuilen.

De countrybroertjes Bellamy, de Bellamy Brothers en Desi Reason op deze donderdag. Hartelijk welkom bij 12 uurtjes. De zomer tikt op de deur. De zomer, ja, de tijd ook, hè. De tijd ook. Leuk dat je luistert. De muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille. De tweede plaat is voor Walter Kroes, Route de Soleil. Goedemiddag.

Wally Wally, Walter Kroes. En een liedje over het, een ritje richting de zon. Roet de Soleil, zijn meest recente single. Vrienden van de radio. Ik zie wel eens filmpjes voorbij komen. Van Rutger van Barneveld bijvoorbeeld. En dan doet hij op het podium zijn meest recente single en dan breken ze de tent helemaal af. Wat een knoer van een hit is dit, hè? Hij gaat naar het niveau van Engelbewaarder en Cherry ook, qua meezinggehalte, qua feestgehalte. Wat een leuk nummer, zeg.

0: gaat er van de zomer wel weer gebeuren, hoor.
1: Ja, zeker weten.
0: Oh, wat knaller is dit. Echt een grote hit. Rutger van Barneveld. Duizenden streams. Op weg naar een gouden plaat. Kan niet anders. Zwoele zomernachten. En ik ben een beetje in de... Ik heb een beetje in de zomervibe zit ik een beetje. Dus de volgende plaat gaat ook over de zomer. Althans, over de zon. Dit is Marco. Van het album De Bestemming. Dit is zo goed. Nederlandstalige pop uit de jaren 90. Dit is Jij Alleen.

voor je platen zitten. Marco Borsato. Het album heeft de bestemming. Uit de jaren 70. Jij alleen is de titel. En daar ziet de zon weer schijnen. Je zou bijna kunnen zeggen. Slaap op deze tijd. Wie zou het zeggen? Leuk dat je luistert. 12 uurtje de muzikale mengelmoes. We hebben altijd een aantal vaste luisteraars op donderdag. Deze wordt één daarvan. Robbie Williams.

ik weet bijna wel zeker dat hij in de hondensalon in Wassenaar... Well, staat hij nu maximaal? Ja, staat hij hard. Want de dames zijn daar weer bezig, zoals elke donderdag. En hebben ze altijd bow aan, dat is leuk. Ja, Theresia is hier fan van. Robbie Williams. En het prachtige Angels. Speciaal voor Theresia daar in die hondensalon. Dan moeten we ook iets voor Lonneke doen natuurlijk. Hè? Want Theresia is er niet alleen. En Lonneke houdt hiervan. Luister. Het gaat van Bon Jovi. Maar ik wilde eigenlijk die andere draaien van Bon Jovi. Want deze, anders heb je twee ballads achter elkaar. En dat moet niet. We hadden Angels. En ik start er per ongeluk Bed of Roses in. Dat moet je niet doen. Twee ballads achter elkaar. In de muzikale mengelmoes. Dat doen we liever niet. Dus deze dan maar. Keep the Faith heet het album. En hij blijft hard staan nu in de hondensalon, ik weet het zeker. Dit is Bon Jovi. En het meeslepende In These Arms.

Nou, speciaal voor een van de, voor beide dames zijn de honderdste man eigenlijk, hè. Bon Jovi van het Keep the Faith album. In deze arms was dat op de omroep van de Bollestreek. Zullen we naar het nieuws gaan van 12:30? Dat doen we met Robbie. Uit 2023. Dit is Señorita.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Park Rusthof in Sassenheim is weer open voor bezoekers. Maandag en dinsdag zijn dode eenden en andere vogels gevonden. Mogelijk gaat het om vogelgriep. Het advies voor bezoekers is om watervogels niet aan te raken en honden aan de lijn te houden. De kinderboerderij blijft voorlopig dicht. Een graafmachine heeft dinsdagmiddag een gasleiding geraakt in Voorhout. Dat gebeurde aan de Schoonoord. De brandweer kwam met spoed naar de plek. Omdat er gas vrij kwam, moest iedereen op afstand blijven. Leander kwam daarna om de leiding te herstellen. Muziekvereniging Sint Jean de Arc in Noordwijkerhout hield zondag haar voorspeelochtend. Leerlingen lieten horen wat zij de laatste tijd hebben geleerd. Het leerlingenorkest en losse leerlingen speelden voor familie en vrienden. En het publiek gaf na de optredens een warm applaus. De vereniging kijkt terug op een geslaagde ochtend. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

Ferry de List. Origineel van Rine Sponsen. Verloren tijd. Welkom terug bij 12 uurtje. Op deze mooie donderdagmiddag. Leuk dat je luistert. Blijf erbij. We hebben vrolijke deuntjes. Vrolijke melodietjes. Zoals deze bijvoorbeeld. Deze is van Django.

0: Django Wagner. En we dansen op de Mango. Donderdagmiddag. Het is vaderdag, hè, aanstaande zondag. Dus laten we dat... als je je vader nog hebt, vergeet hem niet, hè. Elke dag een plaatje over vaders. Deze week in 12 uurtje. En deze mag dan niet ontbreken.
1: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik...

Blijft een mooi gevoelig nummer. Stef Bos op de omroep van de Bollestreek en papa. Door met de volgende. Omdat het ook gezellig moet zijn naar de radio te luisteren.

Jij van Dam, Oda is een overleden neef, Koos Alberts. Ik verscheurde je foto, was dat. Ik vroeg me vorige week af, gaan ze nou samen? In januari? Lonneke en Fresia? Ze gaan samen. Samen naar het Ziggo Dome, naar deze band. Nothing but leaves. Dit is Overcome.

Lekkere ouderwetse disco stamper van de Spinners. Don't Walk Away was dat. 12 uur. Tommer van de Bollenstreek. Een nieuwe Frank Verkooijen. Geweest is geweest. Heerlijke plaats.

Frank Verkooyen in 12 uurtje op donderdagmiddag en zijn meest recente single Geweest is geweest. Het ritme van de donderdag, het ritme van de zomer, het weekend, noem alles maar op. Dino Martin dan op de radio, met Jong en Dom.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
7: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing.

0: Bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De organisatie van de harddraverij heeft het evenement in Sassenheim afgelast vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. Stichting Harddraverij Sassenheim heeft besloten dat het welzijn van mens en dier voorop staat. Door de afgelasting vervallen ook de foodtrucks en drankverkoop aan de Westerstraat. Voor kinderen is een alternatief geregeld, waarbij zij vrijdagmiddag een gratis ijsje kunnen ophalen met hun ingeleverde kleurplaat. Ondertussen wordt onderzocht of de harddraverij op een later moment alsnog kan plaatsvinden. SV Hillegom heeft Kees Zethoff aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van de club. De vereniging heeft een nieuwe coach moeten zoeken nadat Hans Schakel vanwege persoonlijke omstandigheden zijn vertrek had aangekondigd. Zethoff heeft eerder bij verschillende clubs in de Bollenstreek getraind en was onlangs nog interim trainer bij VVV Noordwijk. Met zijn komst heeft de eerste klasse uit Hillegom de technische staf voor het nieuwe seizoen ingevuld. Een bestuurster is woensdagavond in Noordwijk met haar auto tegen een boom gereden op de Goweg. De vrouw is van de weg geraakt, heeft meerdere blokken uit de grond gereden en is uiteindelijk tegen een boom tot stilstand gekomen. Uit een blaastest is gebleken dat zij te veel alcohol had gedronken. Omstanders hebben eerste hulp verleend totdat de hulpdiensten arriveerden. De bestuurster is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en een zwaar beschadigde auto is weggesleept.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Can you pull the curtains? Let me see the sunshine.

Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel.

0: trust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 2 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren?

0: dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Een automobilist is vanochtend in Noordwijkerhout van de weg geraakt op de Schavendamse weg en tegen een lantaarnpaal tot stilstand gekomen. Het ongeval heeft plaatsgevonden vlak voor de rotonde bij de gieterij. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald en eerst de hulp verleend totdat de hulpdiensten arriveerden. De bestuurder is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk is verkeersvertraging ontstaan en is de auto tot en los verklaard. Een geparkeerde auto is afgelopen nacht in Sassenheim volledig uitgebrand aan de Margrietstraat. Buurtbewoners zijn rond 2 uur wakker geworden van harde knallen en hebben grote vlammen gezien. De brand heeft veel rook veroorzaakt en een tweede auto heeft door de hitte schade opgelopen. De brandweer heeft het vuur geblust, maar het voertuig is verloren gegaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft aangekondigd dat 50 bollentelers in de Bollenstreek dit najaar onaangekondigd worden gecontroleerd op het lekken van gewasbeschermingsmiddelen. Onderzoek in de Hogeveense polder bij Noordwijkerhout heeft uitgewezen dat concentraties van bepaalde middelen de kwaliteitsnormen overschrijden. Volgens Rijnland bereiken deze stoffen via erven en straatkolken het oppervlaktewater. De sectororganisatie KNVB heeft het onderzoek gesteund en benadrukt de waterkwaliteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid blijft. Ook strenge controles en aanvullende maatregelen worden onderzocht.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.

0: kiks.nl en score jouw favoriete items. Kiks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De organisatie van de harddraverij heeft het evenement in Sassenheim afgelast vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. Stichting Harddraverij Sassenheim heeft besloten dat het welzijn van mens en dier voorop staat. Door de afgelasting vervallen ook de foodtrucks en drankverkoop aan de Westerstraat. Voor kinderen is een alternatief geregeld waarbij zij vrijdagmiddag een gratis ijsje kunnen ophalen met hun ingeleverde kleurplaat. Ondertussen wordt onderzocht of de harddraverij op een later moment alsnog kan plaatsvinden. SV Hillegom heeft Kees Zethoff aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van de club. De vereniging heeft een nieuwe coach moeten zoeken nadat Hans Schakel vanwege persoonlijke omstandigheden zijn vertrek had aangekondigd. Zethoff heeft eerder bij verschillende clubs in de Bollenstreek getraind en was onlangs nog interim trainer bij VVV Noordwijk. Met zijn komst heeft de eerste klasse uit Hillegom de technische staf voor het nieuwe seizoen ingevuld. Een bestuurster is woensdagavond in Noordwijk met haar auto tegen een boom gereden op de Goweg. De vrouw is van de weg geraakt, heeft meerdere blokken uit de grond gereden en is uiteindelijk tegen een boom tot stilstand gekomen. Uit een blaastest is gebleken dat zij te veel alcohol had gedronken. Omstanders hebben eerste hulp verleend totdat de hulpdiensten arriveerden. De bestuurster is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en een zwaar beschadigde auto is weggesleept.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort.

0: sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio. Onder andere op de A4 al een behoorlijk lange file van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk. De vertraging is daar een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. Ook op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 10 minuten. Verderop bij Kleinpolderplein ook nog een kwartier vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. En op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor de aansluiting met de N11 is het oponthoud ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken in.

0: Impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met

0: Bo. Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Een automobilist is vanochtend in Noordwijkerhout van de weg geraakt op de Schavendamse weg en tegen een lantaarnpaal tot stilstand gekomen. Het ongeval heeft plaatsgevonden vlak voor de rotonde bij de gieterij. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald en eerste hulp verleend totdat de hulpdiensten arriveerden. De bestuurder is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk is verkeersvertraging ontstaan en is de auto tot en los verklaard. Een geparkeerde auto is afgelopen nacht in Sassenheim volledig uitgebrand aan de Margrietstraat. Buurtbewoners zijn rond 2 uur wakker geworden van harde knallen en hebben grote vlammen gezien. De brand heeft veel rook veroorzaakt en een tweede auto heeft door de hitte schade opgelopen. De brandweer heeft het vuur geblust, maar het voertuig is verloren gegaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft aangekondigd dat 50 bollentelers in de Bollenstreek dit najaar onaangekondigd worden gecontroleerd op het lekken van gewasbeschermingsmiddelen. Onderzoek in de Hogeveense polder bij Noordwijkerhout heeft uitgewezen dat concentraties van bepaalde middelen de kwaliteitsnormen overschrijden. Volgens Rijnland bereiken deze stoffen via erven en straatkolken het oppervlaktewater. De sectororganisatie KNVB heeft het onderzoek gesteund en benadrukt de waterkwaliteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid blijft. Ook strengere controles en aanvullende maatregelen worden onderzocht.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden in de regio. Onder andere een lange file al op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Houten en Harmelen is de vertraging een kwartier. Verder op de A16 Rotterdam-Breda ook al ruim 20 minuten vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. Daar is nu de linkerrijstrook dicht, kost je ook een kwartier. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar sta je ook nu een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Ismaël de Bruin.

0: 2020. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden, nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal. Bo.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. De meeste files leveren zo rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn nu wel een paar uitzonderingen, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar 20 minuten. De oorzaak van die file is een auto met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. Verder is het druk op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug, een kwartier vertraging. De andere kant op tussen Houten en Harmelen zelfs 20 minuten extra reistijd. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar sta je 10 minuten in de file. En op de N11 Leiden-Bodegraven voor de aansluiting met de A12 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
11: Dit is Bo,
12: de omroep van de Bollestreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De organisatie van de harddraverij heeft het evenement in Sassenheim afgelast vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. Stichting Harddraverij Sassenheim heeft besloten dat het welzijn van mensen en dier voorop staat. Door de afgelasting vervallen ook de foodtrucks en drankverkoop aan de Westerstraat. Voor kinderen is een alternatief geregeld, waarbij zij vrijdagmiddag een gratis ijsje kunnen ophalen met hun ingeleverde kleurplaat. Ondertussen wordt onderzocht of de harddraverij op een later moment alsnog kan plaatsvinden. SV Hillegom heeft Kees Zethof aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van de club. De vereniging heeft een nieuwe coach moeten zoeken nadat Hans Schakel vanwege persoonlijke omstandigheden zijn vertrek had aangekondigd. Zethof heeft eerder bij verschillende clubs in de Bollenstreek getraind en was onlangs nog interim trainer bij VVV Noordwijk. Met zijn komst heeft de eerste klasse uit Hillegom de technische staf voor het nieuwe seizoen ingevuld. Een bestuurster is woensdagavond in Noordwijk met haar auto tegen een boom gereden op de Goobweg. De vrouw is van de weg geraakt, heeft meerdere blokken uit de grond gereden en is uiteindelijk tegen een boom tot stilstand gekomen. Uit een blaastest is gebleken dat zij te veel alcohol had gedronken. Omstanders hebben eerst de hulp verleend totdat de hulpdiensten arriveerden. De bestuurster is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en een zwaar beschadigde auto is weggesleept.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Bleiswijk en Nootdorp wel 10 minuten oponthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda bij de Van Brienenoordbrug. Daar is één rijstrook dicht, kost je ongeveer 20 minuten. En op de N207 Alphen aan de Rijnberg-Ambacht bij industriegebied Gouwenstroom moet je ook rekening houden met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hanta-virus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het

vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk nog wel 5 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug is de vertraging 10 minuten. En op de N209 Rotterdam-Hazerswoude bij Benthuizen ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending horen we van de eventuele buren van de toekomstige farmaceut Eli Lilly wat zij er nou echt van vinden. Is cameratoezicht de aanpak voor explosies in Hillegom? Hebben de winnaars van de garbage race van vorig jaar een nieuwe auto moeten vinden op het laatste moment? En hebben de kinderen uit Noordwijk in de landelijke schoolfinale gespeeld? Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duinen en Bollenstreek.
1: De gemeente Teylingen heeft in een nieuwe kaderbrief laten zien dat de begroting vanaf 2028 forse tekorten heeft laten zien. Voor 2027 is nog een positief saldo van €348.000 verwacht, mede dankzij extra geld van het Rijk. Daarna zijn tekorten van miljoenen euro's voorzien voor 2028, 2029 en 2030. De cijfers zijn verwerkt in een geactualiseerd meerjarenperspectief, omdat er nog geen nieuw coalitieakkoord beschikbaar is geweest. Langs de kust heeft donderdag een opvallende zeevlam voor beperkt zicht op het strand een zee gezorgd. Het natuurverschijnsel is ontstaan doordat warme en vochtige lucht over een koud zeeoppervlak is getrokken en vervolgens is afgekoeld. De mistbank is ook vanuit andere plaatsen in de Bollenstreek zichtbaar geweest. Voor bezoekers aan het strand heeft de zeevlam gezorgd voor een frisse en vochtige sfeer. Een automobilist is donderdagochtend op de Schavendamseweg in Noordwekkerhout van de weg geraakt en tegen een lantaarnpaal gebotst. Omstanders hebben de bestuurder uit het voertuig gehaald en eerste hulp verleend, totdat de hulpdiensten arriveerden. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Door het ongeval is verkeersvertraging ontstaan en de auto is naar aanleiding als dood en los beschouwd.

0: Terwijl de gemeenteraad zich donderdag nog moet uitspreken over de daadwerkelijke komst van farmaceut Eli Lilly naar Katwijk, lijkt de praktijk de besluitvorming al ver vooruit te zijn. De afgelopen periode zijn bedrijven en woningen uitgekocht om ruimte te maken voor de plannen. Het voormalige glastuinbouwgebied moet zo snel mogelijk bouwrijp gemaakt worden. Een omwonende vertelt over de impact van de komst van Eli Lilly. U hoort het verhaal van een inwoner die een deel van zijn grond heeft afgestaan voor de ontwikkeling van het gebied.
1: De grond is overgedragen aan Eli Lilly. Dat is 2 maanden geleden gebeurd. En het hele gebied is eigenlijk overgedragen. En dat is nu in handen en kan ontwikkeld worden.
2: Ja, precies. Want niet alleen uw bedrijf verdwijnt hier, maar nog meer bedrijven en ook een aantal woningen.
1: Het omslaat 20 hectare totale tuinbouwgrond. En 10 hectare woningbouw wat er nog aan gezet wordt. En die woningbouw wordt onder andere ook gebruikt voor de mensen die hier bij de fabriek gaan werken.
2: Maar op dit moment is het zo dat uw bedrijf gaat nu voor een gedeelte tegen de vlakte, maar ook nog een ander bedrijf, nog een aantal woningen die nog staan.
1: Hier gaan de bedrijfswoningen van de bedrijven zelf gaan allemaal weg. En een aantal woningen die ook van in het verleden van kwekers geweest zijn, die gaan ook allemaal weg. En wij zijn de enige eigenlijk in dit stukje grond wat we blijven zitten.
2: Ja, want een deel van het bedrijf blijft overeind?
1: Een heel klein deel blijft overeind. En wij zitten net aan het randje aan de gunstige kant. Dus wij hoeven in principe niet weg. En wij zijn er blij mee.
2: Want inderdaad, wat vindt u van dat u een deel van uw bedrijf nu kwijtraakt aan Eli Lilly?
1: Nou, wij zijn er al 1 jaar of 5 mee bezig om dit glastuinbouwgebied te herontwikkelen. 1 jaar of 3 geleden hebben we een heel mooi woningbouwplan ingediend bij de gemeente Katwijk. En daar is uiteindelijk niks mee gedaan. En dat vonden we erg jammer, want dat omsloeg 2000 woningen. En we dachten nou met het oog dat Valkenhorst natuurlijk helemaal niet zo snel ging. Dachten we laten hier eerst maar beginnen met 2000 woningen en dan Valkenhorst erachteraan. Maar de gemeente deed er niks mee en uiteindelijk heeft de ontwikkelaar Red Company besloten om verder te zoeken. En uiteindelijk bij provincie Zuid-Holland terechtgekomen en de overheid. En daar hadden ze goede contacten en is Eli Lilly om de hoek komen kijken.
2: Maar u had zelf dus een plan ingediend voor woningbouw?
1: Ja, dat klopt. Ja, en dat was via de Red Company ook gegaan. En dat zag er heel mooi uit. Zeker aan het meer de mogelijkheden die er zijn. Dus heel veel mensen die kijken op tegen de woningbouw die er nu, of tegen de fabriek die nu gebouwd wordt. Maar in eerste instantie was dat helemaal niet de bedoeling. Maar goed, omdat er niks gebeurde, zijn we gewoon verder gegaan. Want wij willen verder. Glastuinbouw had hier geen toekomst. En degene die verder willen, die moet op een locatie zitten waar duurzame tuinbouw mogelijk is. En dat was niet hier.
2: U woont hier vlak in de buurt, hè?
3: Ja, zo'n 80 meter van de grens waar wat Lilly heeft aangekocht.
2: Want waar woont u?
3: Aan de Zonneveldslaan. Dus deze straat waar we nu staan.
2: Wat vindt u van de komst van deze farmaceut?
3: Ja, het is denk ik een beetje te grote fabriek. Het zal gewoon, het slaat nergens op om het in zo'n gebied waar het zo dicht bevolkt is, waar zoveel mensen wonen en waar recreatie wonen en dan echt zo'n grote fabriek. Kleine fabrieken die krijgen geen kans of kleine ondernemingen krijgen geen kans om hier wat te beginnen. En een grote fabriek wel.
2: Het wordt ook gigantisch groot, hè? Want dat hebben de mensen volgens mij nog niet helemaal in de gaten hoe groot dit gaat worden.
3: Ja, het wordt gewoon een megafabriek. En een chemische fabriek, dus dat lijkt me ook niet zo gezond in een omgeving waar zoveel mensen wonen en recreëren.
2: Bent u een beetje op de hoogte gehouden door de gemeente wat ze hier wilden gaan doen?
3: Ja, regelmatig voorlichtingsavonden. En ook de Eli Lilly heeft voorlichting gegeven. Maar ja, je ziet vaak dingen eerst gebeuren en dan pas wat er precies gebeurt.
2: Waar bent u het meest bevreesd voor?
3: Nou, ik vind gewoon een aantasting van de omgeving. De natuur die wordt ernstig, er wordt niet weinig rekening mee gehouden. Ja, ze willen er wel rekening mee houden, maar het is toch een tijdje van zolang gebouwd wordt. Moet alles maar eventjes even weg.
2: U bent niet de enige hier in Katwijk die problemen met deze fabriek heeft, hè?
3: Ik denk het niet. Want het is een heel klein dorp en in verhouding is het natuurlijk wel een hele grote fabriek.

0: Er heeft 11 juni een explosie plaatsgevonden in Lucas Schoonbreekstraat in Hillegom. Dit is de tweede keer dat er een explosie in de straat heeft plaatsgevonden. In november 2025 was het ook raak. Burgemeester van Hillegom, Roberto ter Hark, bespreekt de besloten aanpak.
1: Het is een explosief afgegaan bij een woning. Daardoor is er inderdaad een brand of een brandje, het is maar net hoe je er naar kijkt, ontstaan. Die gelukkig snel weer geblust is. De brandweer is ter plaatse geweest, de politie is natuurlijk ter plaatse geweest. En ja, zo'n explosie heeft natuurlijk gewoon enorme impact. A, op de mensen die in dat huis wonen, maar ook op de directe omgeving. Dus dat is wel echt schrikken.
2: Maar de explosie, dan denk ik, is dat dan een handgranaat of is dat vuurwerk? Weet u dat?
1: Nou, wat je vaak ziet in dit soort gevallen is dat het eigenlijk een soort zelfgemaakt explosief is. Dus waarbij er allerlei producten bij elkaar worden gelegd, die dus tot explosie kunnen worden gebracht. Dus het gaat vaak om zelfgemaakte explosieven of bommen. Ja.
2: Dan denk ik, dat gebeurt niet voor niks bij dat huis. Maar dat is natuurlijk een zaak van de politie. Of heeft u daar dan heel kort contact mee met de politie? Dat is u direct informeren?
1: Ik word sowieso direct geïnformeerd op het moment dat die explosie afgaat. Dus als die is afgegaan en dat wordt geconstateerd, dan word ik dus ook 's nachts gebeld.
2: Okay.
1: Zodat ik direct op de hoogte ben van wat er aan de hand is. En daarna doet de politie vooral onderzoek. En op basis van dat onderzoek neem ik dan ook maatregelen om de openbare orde eigenlijk weer te herstellen. Want die is dan verstoord in zo'n geval.
2: Normaal zie je dan een paar dagen later, laat u bijvoorbeeld een pand sluiten waar iets gevonden is. Maar nu heeft u een camera laten installeren. Waarom die keuze?
1: Nou, dat heeft dus te maken met de informatie die ik krijg van de politie. En de bevindingen die daarin staan. En eigenlijk op basis van die informatie moet ik kijken naar welke maatregel het meest passend is om de openbare orde weer te herstellen. Dus het klopt, hè. Eigenlijk cameratoezicht wordt vaak toegepast. En daar kan ik me ook van alles bij voorstellen. Want dat geeft toch een stukje extra veiligheid. Hè, dat je goed in de gaten wordt gehouden als het ware.
2: Ja.
1: Nou, de lengte van het cameratoezicht is afhankelijk van de informatie van die politie. In dit geval heb ik ervoor gekozen om hem 2 weken in ieder geval te plaatsen met kans op verlenging. Want die 2 weken geeft dan ook de politie weer kans om aanvullend onderzoek te doen. En vlak voordat die 2 weken aflopen, krijg ik opnieuw een rapportage. En kan ik op basis daarvan weer bepalen of verlenging nodig is of niet.
2: Ja, er zijn eerder explosies geweest in dezelfde straat. Dus nu werd er gezegd, hey, ze hebben het verkeerde huis te pakken. Wat kunt u daarover zeggen?
1: Nou, daar kan ik eigenlijk niets over zeggen. Want dat is dan iets waar de politie onderzoek naar doet. Het is natuurlijk wel ongelooflijk vervelend dat weer in diezelfde straat er een explosief af is gegaan. Omdat die mensen dus daar al mee te maken hebben gehad. Nou, dat heeft toen, dat was vorig jaar november, echt wel heel veel teweeg gebracht, ook in de straat. En je gunt het helemaal niemand, maar je gunt het zeker ook niet een straat waar het al eerder is gebeurd en mensen daar dus echt wel hele grote zorgen over hebben gehad. Dus dat is ongelooflijk vervelend. Daarom belangrijk om dus die maatregel te nemen. Daarom dus direct cameratoezicht. En we hebben ook met de politie afgesproken. En onze BOA's spelen daar ook een rol in. Dat we gedurende die 2 weken de straat ook extra in de gaten houden. Dus er is extra surveillance. En we hebben ook een brief uitgedaan naar omwonenden om ze te vertellen wat er is gebeurd. Welke maatregelen er zijn genomen. En dat ze natuurlijk ook contact kunnen opnemen als ze zorgen hebben of vragen of wat dan ook. Want ook dat is heel erg belangrijk.
2: En u doet niet iets collectiefs in de straat? Dat u een bewonersavond houdt bijvoorbeeld?
1: Op dit moment nog niet. We hebben nog geen signalen dat daar behoefte aan is. Dat heb ik in november wel gedaan. Toen hebben we een grote groep mensen uitgenodigd. Eigenlijk 2 groepen, omdat het zoveel mensen waren.
2: Ja.
1: Maar als we signalen krijgen dat daar behoefte aan is, kunnen we daar natuurlijk altijd in voorzien. Dus daarom is het ook gewoon belangrijk om in goed contact te staan met de straat en kijken wat dit eigenlijk doet op dit moment, waar mensen dan behoefte aan hebben. En dat doet de politie en dat doen ook mijn collega's en medewerkers van de gemeente.
2: Het is nu juni, vorige keer was het in november, dus er speelt nog steeds wat, zou ik maar zeggen.
1: Nou, ook dat kan ik dus niet zeggen. Want de politie doet dus onderzoek. En daar zou dan ook uit moeten blijken of uitgesloten kan worden dat het verband heeft of niet. En daar kan ik dus op dit moment geen uitspraken over doen.
2: Okay. Nou, 2 weken lang een camera, mogelijk verlenging.
1: Klopt. Duidelijk.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duinen-Bollenstreek.
1: De gemeente Teylingen heeft plannen gepresenteerd voor een grotere bibliotheek aan de Herenstraat in Voorhout. Tijdens een inloopbijeenkomst zijn 3 scenario's getoond, waarbij de voorkeur uitgaat naar een gebouw van ongeveer 1200 vierkante meter, met daarnaast 13 appartementen en fietsparkeerplaatsen. De huidige bibliotheek is te en voldoet niet meer aan alle eisen. De gemeenteraad heeft naar verwachting eind 2026 een besluit genomen over het project. Een nieuwe coalitie in Lisse heeft een raadsakkoord bereikt en de kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Naast de zittende wethouders Jolanda Langeveld en Riet Oostie is Vincent Scheurwater voorgedragen als wethouder namens het CDA. De gemeenteraad heeft zich dinsdag uitgesproken over hun benoeming. Wanneer de kandidaten zijn benoemd en beëdigd, hebben zij officieel hun werkzaamheden voor het nieuwe gemeentebestuur kunnen starten. De politie kreeg in de nacht van woensdag op donderdag een melding over een mishandeling of vechtpartij in een woning aan de Petronella van Saxenstraat in Rijnsburg. Meerdere politieeenheden gingen naar de woning. Ook kwam er een ambulance. Het slachtoffer is in de ambulance nagekeken, maar hoeft niet mee naar het ziekenhuis. Het slachtoffer heeft wel aangifte gedaan, laat een woordvoerder van de politie donderdagochtend weten.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Het weer, het is warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag wordt het een zeer warme dag met geregeld zon en enkele wolkenvelden. De temperatuur loopt op naar 29 tot 32 graden en de gevoelstemperatuur kan nog iets hoger uitvallen. Voor de regio geldt code geel vanwege de hitte. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind die aan de kust voor wat verkoeling zorgt. In de loop van de middag en avond neemt de kans op buien toe. Plaatselijk kan daarbij ook onweer voorkomen. De neerslagkans stijgt naar ongeveer 40-60%. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. De temperatuur komt uit tussen 24 en 27 graden en daarmee is het minder warm dan op vrijdag. De wind draait naar westelijke richting en blijft zwak tot matig. Vooral in de ochtend is een enkele bui mogelijk, maar later op de dag overheerst een droge periode met geregeld ruimte voor zon. De neerslagkans ligt rond de 20-40%.

0: Team Zomerzorg aan Tour, oftewel ZOT, doet van 22 tot en met 26 juni weer mee aan de Garbage Run Zomereditie. Tijdens deze tocht rijden 600 auto's met een dagwaarde van maximaal 1000 euro in 5 dagen tijd ruim 2000 kilometer. De tocht voert dit jaar door Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, Bosnië, Montenegro en als verste punt Albanië. U hoort Nigel over de voorbereidingen.
1: Nou, dit jaar hadden we even wat meer voorbereidingen dan voorgaande jaren. Want onze auto bleek zoveel reparatie nodig te hebben. Dus wij moesten hals over kop een nieuwe auto regelen. Dus dan moet die ook weer vanaf het begin af aan worden opgebouwd. Want we hadden natuurlijk onze oude auto was klaar met een mooie kleur en lampen, verlichting, toeters en bellen, van alles. En dat moesten we nu weer van nul af aan weer opbouwen. Dus we hadden dit jaar best wel wat voorbereidingen.
0: Ja, en voor wat voor auto zijn jullie gegaan?
1: We hebben gekozen voor hetzelfde dat we al hebben, een Renault Espace, alleen een iets nieuwer model.
0: Ja, en jullie waren vorig jaar, hebben jullie namelijk gewonnen. Denken jullie dat de auto daar dus een deel van was?
1: Ja, misschien wel, maar goed.
0: Want jullie zijn opnieuw ervoor gegaan.
1: Ja, we zijn er zeker opnieuw voor gegaan inderdaad. Want ja, zeker na de winst van vorig jaar liggen de verwachtingen natuurlijk hoog.
0: Ja, want hebben jullie weer het idee dat jullie kans maken op die eerste plek? Van wat hebben jullie vorig jaar anders gedaan dat het is gelukt?
1: Ja, om te winnen moet je de opdrachten doen die je zeg maar dagelijks meekrijgt voor de organisatie. En vorig jaar hebben wij zeg maar alle opdrachten kunnen doen en hebben we ook het best gescoord daarin. En vandaar dat we gewonnen hebben.
0: Ja, dus hoeveel van zeg maar heeft het auto deel van de winst? Eigenlijk dus wel weinig.
1: De auto heeft ons wel overal gebracht. De auto moet wel betrouwbaar zijn, ja.
0: Ja, en jullie hebben vorig jaar ook een goed bedrag gewonnen. Hoeveel denken jullie dat jullie dit jaar kunnen ophalen? Of durf je daar niet van te dromen?
1: Nou ja, als we een beetje gaan kijken. We moeten natuurlijk eerst rijden naar Oostenrijk, waar de start is. En we finishen dan volgende week vrijdag in Kroatië. En dan weer terug naar Hillegom. Ik vermoed ergens dat we tussen de 4.500 en 5.000 kilometer gaan aantikken. Maar dat is eventjes een grove gok nu.
0: Ja, en jullie gaan geld opbrengen voor het EHBO Hillegom Fietsmaatjes Hillegom Lisse.
1: Ja.
0: Nou, net als vorig jaar. Hoe reageerden zij vorig jaar?
1: Ja, ook heel erg enthousiast. En mede door hun enthousiasme van vorig jaar hebben we dit jaar weer voor hen gekozen. Omdat ze zo gewoon met het sponsorgeld zoveel goede dingen doen. Gewoon lokaal. Dus dat is gewoon, vonden wij zo belangrijk. En ook doordat ze zo enthousiast waren, hebben we gezegd, joh, we gaan weer voor hun rijden.
0: Ja, waar kunnen mensen jullie steunen?
1: Ze kunnen ons steunen. Of hier in Zomerzorg in Hillegom staat een donatiebox op de bar. Maar het kan ook via onze website, dat is www.teamzot.nl. Daar staat alle informatie op en ook een QR-code voor eventueel een donatie te doen.

0: schoolvoetbalteam van Dalton School Klaverweide is in de landelijke finale van het grote schoolvoetbaltoernooi uitgekomen. Woensdag heeft de finale plaatsgevonden in Zeist met totaal 6 scholen. We horen van de groep 8 leraar en trainer, Tom Duindam.
1: Prachtig evenement met heel veel scholen, de beste scholen van Nederland, van het schoolvoetbaltoernooi. En uiteindelijk, het was hartstikke zwaar. We speelden tegen scholen met klassen gevuld met Ajax-spelers en dergelijke. En wij zijn natuurlijk van het clubje uit Noordwijk, SJC. Maar uiteindelijk zijn we toch vierde van Nederland geworden.
0: Ja, dat is heel indrukwekkend. Ja, want jullie wonnen eerst het lokale toernooi in Noordwijk. Toen vervolgens het regio-toernooi in Leiden.
1: Ja.
0: En daarna het district-toernooi voor Zuid-Holland en Zeeland. Dat is wel een gigantische prestatie.
1: Ja, dat was inderdaad een behoorlijke prestatie. Het was eigenlijk nog nooit gebeurd dat een school uit deze regio in Rotterdam had gewonnen.
0: Ja, dat is echt indrukwekkend.
1: Ja, dat was zeker zo.
0: Ja, had jij enig idee toen jij begon met dit dat zij zo goed konden zijn?
1: Wij hadden wel gedacht dat we... Ja, dat we Leiden zouden halen. Dat is vaker gebeurd. Wij zitten met ons gewoon het SCC-terrein. Toevallig heel veel kinderen op voetbal. En deze leeftijdscategorie hebben ze bij SCC 5 teams. Eigenlijk heel veel kinderen van onze school. Dus we wisten wel dat we goed waren. Maar dat het in totaal zo zou lopen, dat verwacht je niet.
0: Ja, en hoe vinden de kinderen dan als het zo goed gaat?
1: Ja, kijk naar het WK en je weet hoe ze zich voelen.
0: Ja. Ja, en leef jij dan ook een beetje met die kids mee zo door dat hele traject?
1: Ja, zeker. Tom Duinam is mijn collega in groep 8 en dat is ook echt een voetbalman. En wij samen vinden het helemaal geweldig. We gebruiken het voetbal eigenlijk iedere dag ook buiten. Ook om gewoon goed met elkaar te leren omgaan. Omgaan met winst en verlies. Dus je bent er wel eigenlijk het hele jaar mee bezig, binnen je school. Dus ja, je leeft mee. En, en als je niet mee wil leven, dan word je wel in meegetrokken.
0: Ja. Hoe gaan jullie dit nu vieren?
1: Gisteren in de bus 1,5 uur lang hebben we een grote viering gehad. en vandaag zijn ze door de hele school heen gegaan met bekers in hun handen. Polonaise lopen in allerlei groepen. Dus eigenlijk van de kinderen van 4 jaar tot en met de kinderen van 12 jaar zijn eigenlijk helemaal meegenomen in het succes. Eigenlijk staan we ook ondertussen bekend als school waar veel aan voetbal wordt gedaan. En ja, ouders vinden dat toch ook wel leuk en belangrijk.
0: Ja. Ga je volgend jaar weer meedoen, denk je?
1: 100%. Sterker nog, ik heb ook een groep 7 nu. En die zitten de opstelling voor volgend jaar al te maken. En gaan ze al bekijken van, ja, hebben we daar en daar kans? En we willen wel hetzelfde bereiken. Want wat ze nu hebben gezien was natuurlijk uniek.
0: Ja, absoluut.

0: goede buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs, de koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
6: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
5: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Even file nog in het westen van het land en die staat op de A16 bij daar richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech.

0: aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplement van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
12: Dit is Bo,
13: de omroep van de Bollenstreek.
12: Met

right?

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
3: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
2: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
4: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
2: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou.

0: Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Bo, de omroep van de Bollenstreek.
3: Met

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij Hoofdex vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
5: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
4: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
6: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
4: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen

0: herstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting. Alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
10: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.

Goedenavond luisteraars, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Country Festival, het programma van de Bollensteekomroep voor de liefhebbers van countrymuziek. Het programma werd geopend met een nummer van Chuck Hawthorne, Such a Life, oftewel Salavie. Ja, en wat kunnen we vanavond nog meer verwachten? Nou, de artiesten als The Bellamy Brothers, Ben Steenaker, Alan Jackson, Martha Fields, Dale Watson, Heather Miles. Maar nu eerst Bruce Springsteen, Moonlight Motel.

0: flood and deadened drought. He's a veteran of the conflict that should have brought him to his knees, but he somehow finds the strength to fight it out.
1: En dat was de Australische zanger Dean Parrott, die zong de Veteran. En dat ging over een veteraan die in Vietnam heeft gevochten. En je merkt op bij de Australische artiesten dat er op het ogenblik veel van dit soort songs worden gebracht. En dat heeft dan natuurlijk ook te maken met de historie van Australië in oorlogen. Brandon Smoeter die heeft heel veel respect voor de medici in het leger. En vandaar dit nummer, Stretchers Bearer.

En dat was Jimmy Fortune, de jongste zanger van de Staedtler Brothers. Maar toen de Staedtler Brothers stopten, vond hij zich te jong om echt nog te gaan stoppen. En is solo gegaan en heeft een album uitgebracht, God and Country. En dit was dan onze gospel van deze week. En wij gaan verder met Ellie Cook, een Australische zangeres met Sesame.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Maar best.

0: yesterday, I could be dead.
1: En dit was de Australische zanger Angus Gill met Today I Could Be Dead. En ook nog een andere Australische zanger, Brad March, die heeft eigenlijk een boodschap voor de jonge lui van tegenwoordig. Ze moeten meer respect opbrengen voor de jongens die in die oorlog, jongens van hun eigen leeftijd, zoveel opofferingen hebben gebracht voor onze vrijheid. Vandaar With Respect.

A Smile Won't Hide the Pain van M. Callaghan. En dan krijgen we Ruby Randall met Bright City Lights.

Muziek die kwam van de andere kant van de Noordzee. Stu Stevens met Dream It Back. En dan krijgen we de Bellamy Brothers. Een nummer van het album The Anthology Volume 2. Dit is World's Greatest Lover.

0: En dat was Martha Fields met Lonesome Road Blues. Dan gaan we er even uit voor de boodschappen en het nieuws. En we hebben natuurlijk nog een tweede uur voor jullie. En dat beginnen we met Ben Steeneker. Time After Time. Tot zo.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollestreek.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles, aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij, altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 10 uur.
7: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
8: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
7: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
9: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
7: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
11: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk.

En dat was Ben Steeneker met Time After Time van zijn album The Best of Ben Steeneker. Welkom bij het tweede uur van Country Festival. En wij gaan heerlijk verder met Alan Jackson. En die heeft een album uitgebracht, What I Do. En dit is daarvan een toepasselijke song, Rainy Day in June.

0: Ja, dat zou toch mooi zijn dat er een honky-tonk in de hemel is. Daarover zong Dale Watson. Heaven's Gonna Have a Honky-Tonk. Van zijn album Call Me Insane. En dan krijgen we het album Highways and Honky-Tonks van Hedda Miles. I'll there if you ever want me.
1: Ain't

En dat was de Hot Club of Cowtown met Right or Wrong van hun album Midnight on the Trail. En dan krijgen we Joe Nichols, een nummer van zijn album Revelation. En dit is daarvan Don't Ruin It for the Rest of Us.

En dat was de zangeres uit Aalten, Sandra van Rijs, met een nummer van haar album Country Feelings From Me To You. En dit was het nummer The End of the Line. En dan krijgen we T. Graham Brown met een nummer van zijn album Forever Changed. Dit is From a Stronger Place.

0: En dat was de Crying Steel Guitar Waltz van Gene Shepherd.
1: Hi folks, I'm Ricky Skaggs in Nashville, Tennessee. This is Country Festival with the Acoustic Block.
0: En het eerste nummer van het akoestisch blok komt van het album Mountain Voodoo van Balsam Range. Dit is Something About That Suitcase.

En dat was Restless Waiting Man van The Blue Highway. En zij hadden dat staan op hun album Sounds of Home. Dan Katie Boyd en The Phoenix Rising met Crossroad Hunting.

0: Ja, ik ben er een keer geweest bij die Hillside in oude Kentucky. Oftewel, Randy Waller en The Country Gentlemen zongen daarover Old Kentucky Hillside. Het staat op hun album One Mile East of Hazel Green.
1: Windmill Country aandachtsschijf van deze maand.

En dat was weer onze windmail aandachtschijf van deze maand van Yara Baek's Brighter Days. En natuurlijk ook nog een nummer van het album van Claire Lynch, Empty Pair of Shoes, onze cd van de maand. En vandaag draaien we daarvan Sugar Blues Tomorrow.

Zo, het zit er weer op voor vanavond. Dit programma is samengesteld door Christine en Bart van der Pol. De presentatie en techniek werd verzorgd door Bart van der Pol. Tot volgende week, dezelfde tijd en dezelfde frequentie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de straat van Hormuz meteen weer opengaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht, komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hè? Wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug.
11: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
14: Verhuur je een vakantieverblijf, plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels.
11: Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Ah, mijn rug.
13: Beweeg.
12: Hè? Wat?
13: Huh? Ik ben het. Je rug.
12: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
15: Verhuur je een vakantieverblijf, plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
16: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekke heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekke noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Ah, mijn rug.
11: Beweeg.
10: Hé, wat? Huh?
11: Ik ben het. Je rug.
10: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie...